105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

zeg maar niks over hun. Ik wil niet weten wat je doet, ik denk al minder aan hoe. Ogen zien van een kind, van een onschuldig kind. Als ik op Hans schrijf.

zien gaan. En hoe mooi je gezicht, och het wordt toch ook niks. Geen dans in het licht, ik lood hoe gewoon, ik lood hoe los. Geef niks meer een mo, loop maar gauw bij mij weg. Ik geef niks meer een mo, want die laagt en ik zie, die ik nooit van ook krieg. Geef niks meer een mo.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle.

All right, come on now.

You ready now? I'm mellow as I can be. Come on. Hey, hey, one time.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Ja, 1996 was het voor de Macarena van Los Del Rio, hè? Ja. Goedemorgen, het is maandagmorgen inmiddels alweer geworden. Ja. Weekend zit er weer op. Het is weer eventjes klaar. Het is weer eventjes terug naar de realiteit. Het is weer tijd om, ja, zeggen ze wel eens, centjes te verdienen. Of misschien ben je wel vrij vandaag, hè? Het zou natuurlijk ook maar zo kunnen. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, dit nieuws. Jongens, jongens, jongens, jongens. 240 kilometer per uur op de snelweg. Ja, als je dat in Duitsland zou doen, bepaalde wegen, dan mag dat. Maar in de lage landen mag het niet. Nee, is het verboden. 240 kilometer per uur, joh. Het lijkt mij sowieso ontzettend eng als je harder gaat als 100. Maar goed, dat even tezijde. Ik ben een scheidbestuurder, hoor. Ik hou niet zo van hard rijden. Nee, ik vind dat eng. Maar goed, 240 kilometer per uur. Dat is niet mis natuurlijk. Ja, de auto is ook in beslag genomen van de man. Hij werd geplitst op de snelweg waar 100 kilometer per uur de toegestane snelheid is. Maar hij had ook een stopteken negeerd. En de auto ging er toen op hoge snelheid vandoor. En de politie heeft de achtervolging ingezet. Maar ja, kon de bestuurder niet aanhouden. De auto werd later in Houten teruggevonden, hè? Ja, maar dat is, jongens, als je 240 kilometer per uur rijdt, hè? Ja, ik wil niet veel zeggen, hoor. Maar dan zie je ook niks op tijd aankomen, lijkt me. Dan moet je ontzettend goed vooruitkijken van wat gebeurt er. Want er zal maar een auto naar links gaan of naar rechts. Ja, en dan ben je al de sjaak. Ja, en het is voor die man wat minder, want hij is zijn rijbewijs nou kwijt natuurlijk. Hij moet ook een verplichte cursus volgen. En hij moet melding maken bij het CBR. Dus ja, dat duur verdiende rijbewijs, dat is hij gewoon in één keer kwijt, hè? Ja, 240 kilometer per uur. Ja, ik hoorde net in het nieuws, ja. Oké, okay. Nou goed, goedemorgen, het is maandag. En we zitten met voor de wekker wakker, want we zijn er weer helemaal bij. En we hebben weer leuke liedjes klaarstaan. Dus dat gaat volgens mij ook helemaal goed komen, hoor. Kan niet anders. Zoals bijvoorbeeld deze, Savage Garden. En Truly, Madly, Deeply. Ook het laatste nieuws komt uiteraard naar je toe, hè. Blijf luisteren, goedemorgen.

Ja, zo krijgt alles een kans in Voor de Wekker Wakker. Als je nog een leuk liedje weet, mag je dat doorgeven naar voordewekkerwakker@gmail.com. Dit was er eentje die we hebben binnengekregen van Dai. D-A-E, ja, zo heet de dame. Ik wil een huis in Spanje. Ja, nieuwe artiesten natuurlijk altijd welkom in dit programma. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, op het fietspad in Houten wordt vanaf vandaag een maximumsnelheid van 20 km per uur getest voor fietsers. Ja, daaruit moet blijken of de fietspaden zo veiliger worden. De vraag is of fietsers uit zichzelf snelheid minderen. Want handhaven is lastig. Ja, fietsers gaan ook steeds sneller, hè. Met al die accu's erop. En dan de fatbikes er maar eventjes buiten wegen laten. Want die gaan natuurlijk nog veel harder. Ja, de groep die harde fietsen is de afgelopen jaren erg groot geworden. Zo zegt een woordvoerder. We zijn heel veel mensen die nu relatief makkelijk een hoge snelheid bereiken. Het komt omdat de afgelopen jaren meer mensen op elektrische fietsen, bakfietsen en fatbikes rijden. Ja, er waren ook altijd mensen die op een normale fiets een hoge snelheid haalden. En die zijn er nog steeds. Dat zijn natuurlijk de racefietsen en zo, hè. Maar tegenwoordig, met al die snelle fietsen, ja, moet er ook een snelheidsbeperking worden ingesteld op het fietspad, hè. Dus binnenkort ook flitspalen, misschien wel, bij de fietspaden. Om fietsers te flitsen als ze te hard rijden. Hè? Wie weet. Ja, even nieuws over de Filipijnen. Dat is een eindje weg, maar ja, het kan ook hier naartoe komen. Daar zijn meerdere mensen omgekomen. Er was een aardbeving met een kracht van 7,8. Er is daar zelfs een tsunami-waarschuwing. De beving was voor de kust van het land, waardoor er in meerdere landen ook een waarschuwing van tsunami is afgegeven. Waaronder in Indonesië en in Japan. Ja, de Filipijnse president die vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Onder meer op het eiland Mindanao is er veel schade. Er zijn heel veel gebouwen ingestort. Na de beving waren er zelfs 16 naschokken, waarvan de zwaarste een kracht had van 6,7. Ook zijn langs de Indonesische kust al diverse aardbevingen geweest. En er waren ook wat fikse tsunami-golven te zien. Het zou gaan om golven van ongeveer een meter hoog, dus dat viel nog mee. Over schade is daar ook nog niks bekend. Maar ja, ik zeg het maar, het kan ook deze kant op komen, hè? Ja. En in de Japanse stad ten noorden van Tokio zijn alle 94 basisscholen en middelbare scholen gesloten. Als laatste bericht. Ja, daar is namelijk een beer gesignaleerd. En die beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad, maar is tot op heden nog steeds niet gepakt. Ja, zo werd het dier gezien vlakbij een middelbare school. Ja, in Japan neemt het aantal incidenten met beren de laatste jaren toe. Ook in stedelijke gebieden. Vorige week raakte in Fukushima zeker 4 mensen gewond bij een berenaanval. En op beelden die met camera's is gemaakt is te zien hoe een zwarte beer een werknemer achtervolgt bij de ingang van een fabriek en hem tegen de grond werkt. Ja, ja, de zwarte beer wel. Die wordt gezien als zeer kwetsbaar. Het is de populairste en die is ook de laatste jaren in aantal gegroeid. Dus er zijn veel meer beren dan normaal. En er wordt ook minder op de dieren gejaagd. Ja, deskundigen die zeggen ook dat de klimaatverandering ermee te maken heeft, hè? Ja, dus Japan, een bier, ja, goed. Vandaag is het de feestdag van de heilige Medardus. Als het vandaag regent, dan volgt er een lange regenperiode. Medardus met zijn regen hou je in 6 weken niet tegen. Mooi, hè? En nog een spreuk. Wat Sint Medaar geeft voor weer, brengt hij ook in de oogsttijd weer. Mooi, hè? Oh, jongens, wat heerlijk zo op de maandagmorgen. Dit is Nora Jones en Cold.

0: Ja, jongens, als je het maar weet. Delano Scheffer, hoorde je zo het bij mij. Het is de dagtoppen van deze maandag, de 8e juni. Ja, vandaag dan hebben we dikke bewolking. Het voelt wat broeierig aan, zo staat er in het weerbericht. Het wordt 20 tot 22 graden. Er is ook een windje wat op gaat steken. Aan het einde van de middag dan zijn er wat buitjes vanuit het westen over het hele land. Dus ja, een drukke avondspits in elk geval vandaag. De buien die trekken vanavond weer weg. En morgen dan is het wisselvallig. Er zijn ook dan weer buien en veel wolken, maar ook zon. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Ja, vanaf volgende week dan worden de temperaturen weer wat hoger, hè? Ja. Er zijn wat filetjes. Nou ja, de A28, de A30, de N33, de N50 en de N301. Hou daar rekening mee. Er zijn wat wegwerkzaamheden bezig en natuurlijk ook wat files.
1: Let's go!
2: Erik van Vliet. Goedemorgen.
3: What's up? I'm Olivia Rodrigo.
2: Goedemorgen. Al wakker?
4: Goedemorgen.

Mooie kunstzinnige hoes trouwens van James. Het is een oud liedje, 1992. Ja, in de tijd toen kocht ik nog allemaal van die aanbiedingjes. Ging ik altijd naar die aanbiedingbak en haalde ik daar liedjes uit die dan heel weinig geld kosten. En ik heb zo een hele verzameling opgebouwd. En zo af en toe dan duik ik die la in en dan vind ik er weer eentje. Ja, je hoorde Born of Persuasion.

Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de originele zangeressen van K3, Kevin, Crystal en Kathleen, hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Zoals hun laatste reunieconcert in Antwerpen. De concertreeks die begon in oktober vorig jaar. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de originele samenstelling. Ja, het laatste nummer tijdens het emotionele concert was live te volgen via een livestream. Ja, het drietal stopte met Heya Mama. Gaan we nou trouwens niet draaien. Ik heb een ander liedje gevonden. Maar het is echt klaar. Ja, K3, de oude formatie, de originele bezetting, die treedt niet meer op, hè? Nee. Goed, voor de wekker wakker. Het is maandag, we zijn 8 juni. En ik heb uitgezocht Fiets van K3.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

elle a fait des voyages foudroyé, foudroyé par un mirage.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Thank you. Thank you very much.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: gebeurt. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale Omroep Hoorn.

0: voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je

Op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: Maandagavond, 7 uur. Je luistert naar de log. Je luistert naar Ongehoord Goed. En vanavond met Henry en met Mr. Rock'n'Roll.
1: Ja, waarom draaide je die plaat nou van Edwin?
0: Dit was Bruce. Daar ben ik mee begonnen op de dag dat de oorlog in de Oekraïne begon. Gewoon als een klein statement tegen welke oorlog dan ook. En op het moment dat daar een goede handtekening onder een vredesakkoord staat, dan doen we weer een vrolijkere plaat om mee te openen.
1: Ja.
0: Hey, maar Mr. Rock...
1: Het is van Edwin Starr.
0: Ja. Want volgens mij is het origineel. Is die van de Temptations?
1: Ja.
0: Daar zit onze soulman.
2: Jouw soulman.
0: Onze soulman. Hey, maar Mr. Rock'n'Roll.
1: Yes.
0: Wat brengt u hier?
1: Nou ja, jij hebt je administratie ook binnengekregen van mij. En ik heb het ook op Facebook gezet vandaag. Ik ga een beetje promotie doen voor het Red Rock Festival. Dat is een heel tof festival dat nou voor de vierde keer gehouden wordt in Waalwijk. En daar ben ik ook een beetje bij betrokken. 4 jaar geleden kwamen die gasten bij mij in de studio toen bij On The Rocks. Hè, voor de mensen die het misschien nog weten. Ik heb altijd op donderdagavond On The Rocks.
0: Ja.
1: Vandaar dat je mij Mr. Rock'n'Roll noemde.
0: Die echo die gaat nog steeds door de eten. Soms zitten mensen ergens in Mexico of zo aan het appen. En
2: hij is er weer.
3: Dat was gewoon 57 seconden, jongen.
1: Maar vroeger deed ik dat op de donderdagavond. En het kriebelt nog steeds. Hè? Ja. Ik ben alles meer hier een keertje aangeschoven. En een keertje een bandje hier naartoe. Hè? De Maaike toen.
0: Ja, dat was ook leuk.
1: En nou kwam Red Rock weer eraan. En ja, ik ben gestopt met het programma On The Rocks. Dat weten de meeste mensen wel. Vanwege mijn gezondheid. Het ging allemaal niet zo lekker. Ik ben intussen, mogen de mensen het ook meteen. Ik bedoel, gooi het ook maar op tafel. Ik ben helaas afgekeurd. Ik heb een hele hoop dingen moeten afsluiten. Maar het radiovirus, dat blijft kriebelen. Dat wil je niet weten.
0: Dat kriebelt. En soms helpt krabben niet.
1: En dat doet het bij mij al bijna 44 jaar. Dat kriebelen. En dat kunnen kratsen ze wil. Maar dat gaat niet weg.
0: Nee, dat gaat niet weg.
1: Dus ja, en Red Rock komt er weer aan. Dat is in Waalwijk, zei ik al, op aanstaande vrijdag de 12e en zaterdag de 13e. En ik ga daar ook weer een beetje voor de organisatie. Ga ik een beetje, misschien nog wel een bandje aankondigen op het podium. Met die beroemde Rock'n'Roll. Doe ik dus ook op het podium. Hè?
0: Ja.
1: En dan staan, want sommige mensen die zeiden dan vroeger wel eens van, ja, maar dat doe je niet live. Dat is gewoon zo'n jingletje, noemen
0: zo'n
1: jullie
0: loopje.
1: Dat toch? Hè? En ik zeg, nee, dat doe ik live. Ja, dat kan niet en dit en dat. Ja. Kom maar een keer naar de studio, joh. Kom dan lekker een bakje koffie doen, bakje cakejes en dat soort fratsen. En dan kwamen ze en dan zaten ze echt zo te kijken. Hij doet het nog echt live ook.
0: Yep.
1: En ook op het podium. Dat is gewoon leuk.
0: Ja.
1: Dat is een soort gimmick geworden. Dat is een beetje mijn handelsmerk. Maar ik kan het niet meer zo lang als toen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. En die energie is wel aardig weg. Maar om een wat korter antwoord te geven op jouw vraag van... En wat brengt jou hier? Nou ja, Red Rock Festival.
0: Red Rock.
1: Ja.
0: Alle bandjes, hè? En ik heb van jou een lijstje gekregen. En daar staat... een band die samengesteld door leden van diverse succesvolle bands.
1: Ja.
0: Waaronder 100% Katoen.
1: The Greaties. En dat is inderdaad een band samengesteld. Nee, ik zal eerst nog een stukje geschiedenis. Want als we dan toch een beetje chronologisch doen. Red Rock, dat is eigenlijk een samenvoeging van de woorden retro en rock.
0: Ja. Yep.
1: En dat geeft aan al retro, terug in de tijd. Het is vooral de jaren 80 en 90. Het is niet alleen rock, want er staan ook DJ-podia zijn er. Er wordt house gedraaid, want het is echt jaren 80.
0: Het
1: begin van de housejaren. Op vrijdag zijn er 3 podia. Op zaterdag zijn er 5 podia. En er is nog een tent. En ik weet het, want van de week zeiden ze nog... Gisteren ben ik nog heel even gaan kijken bij het terrein. Want ze zijn al druk bezig met opbouwen. Yep. En toen zeiden ze nog, we hebben nog een extra stage erbij... waar Rage Against the Machine en dat soort. Ik denk, kicken, weet je wel. En voor die gasten, het wordt gehouden in Waalwijk... op het evenemententerrein, het Lido in Waalwijk. Dus bij de Akkerlanen, de Hoesvenlaan en de Vijverlaan. Het oude Lido, daar kennen heel veel mensen nog wel misschien van vroeger. Daar werden dansavonden gehouden, daar zei je u tegen. Dat is op een gegeven moment helemaal afgebrand... tot 2 keer toe het Lido... Daar is nou een nieuw gebouw neergezet. Alleen dat is nog steeds niet geopend. Daar zijn ze al geloof ik 2,5 jaar aan het bouwen. Maar het is nog steeds niet geopend. Maar achter dat terrein, daar is dus officieel een evenemententerrein van gemaakt. Het is, zit tegen het natuurgebied van de Loons en Drunense Duinen. En, maar daar mogen dus festivals gehouden worden. Vorige week is daar het Wolkstokfestival gehouden. Dus weer een familiefestival. En dus dit weekend het Red Rock Festival. En ja, ik heb een aantal bands inderdaad eruit gekozen. Vrijdag de 12e, dan treedt dus onder andere de Greaties op. Van, die hebben twee sets, hebben die. Die beginnen om 7 uur tot 8 uur. Dan hebben ze een pauze waarin een Michael Jackson tribute optreedt. Op het podium ernaast. Want dat hebben ze heel mooi gedaan. En de mensen kunnen nou, ik kan nou bewegingen maken met mijn handen wat ik wil, maar de mensen kunnen dat niet zien.
0: Nee,
1: ze
0: wij
1: hebben
0: wel,
1: twee podia naast elkaar, pal naast elkaar. En op de ene band staat, of op het ene podium staat de ene band te spelen. Op de andere podium, daar is de andere band aan het opbouwen of net klaar met opbouwen. Die doen een soundcheck met
0: dus
1: die geluidstafel.
0: Dus pad, door.
1: En dan is het boom, boom, boom, boom. Dat switcht om en om
0: dat
1: van
0: gaaf.
1: Het ene podium naar het andere. Ze hebben een grote tent waar een podium in zit. Die staat iets anders gepositioneerd. Zodat ze die treedt voor een groot gedeelte treden die gelijk op met het tweede podium iedere keer. Ja, en zo wisselt dat zich af. En ze, ja, zoals ik al zei, ze hebben diverse DJ-podia. Ze hebben extra dingetjes allemaal. Ja, het is... Het is gigantisch groot. Best wel groot voor een festival. En tun. Was dat de mijne? Ja. Oh, er is een pakketje bezorgd door PostNL. Dat is leuk. Dat is toch altijd mooi, hè? Dat je daar zit op de radio. Er wordt gewoon live op de radio een pakket bezorgd. Nou man, dat we echt... Ik zal dat ding eens op stil zetten. Want dan gaan er dadelijk... Oh ja, dat is wel leuk. Voor de mensen die namens On The Rocks luisteren, zal ik maar zeggen. Die vroeger altijd On The Rocks hebben geluisterd. Je mag reageren. Stuur me maar een appje. Of kunnen ze hier ook naar de studio bellen of appen. Of wordt ingewikkelder. Stuur mij maar gewoon een appje.
0: Ja,
1: dus.
0: Doe maar via Edwin. Doe maar via Edwin.
1: Dat is
0: veilig.
1: Makkelijker.
0: Wij, ons programma is heel basic.
1: Ja, ja. Stuur maar gewoon een appje of een berichtje via het Facebook kanaal. Dan.
0: Hey, maar de Greaties.
1: Ja.
0: Onder andere Tina Turner en Brian Adams.
1: Ja. Er zit een zangeres bij die een Tina Turner in zich heeft. Dat wil je niet weten. Het is ten eerste al... Mag ik dat zeggen? Is het al 9 uur geweest? Nee, nog niet.
0: Nee.
1: Maar het is een mooie dame.
0: Ja?
1: Ik wou eigenlijk andere bewoordingen gebruiken. Ja. Maar het is een mooie dame. En die heeft een Tina Turner in zich. Als ze ook het jurkje aantrekt wat Tina Turner met die franjes en zo.
0: Ja.
1: Dan denk je gewoon, daar staat een blanke Tina Turner.
0: Okay.
1: En als je die hoort zingen, dan denk je ook echt van... Wauw. En ook de muzikanten, want die muzikanten van bijvoorbeeld 100% Katoen, ja, dat is een band die treedt door heel Nederland op 40 keer per jaar of zo. Ja, dat is een band waar je gewoon u tegen zegt. Er staat dan geloof ik 11 of 12 man op het podium, die Greaties. Ja, die spelen twee sets, dus van 7 tot 8 en van 8:30 tot 10 uur. Ja, en dat is op vrijdagavond is dat gewoon één groot feest.
0: Mooi.
4: En als behoorlijke setjes.
1: Als ze inderdaad, en als ze inderdaad dit nummer willen spelen, dan ben ik weer gelukkig. Ik vind dat een van de mooiste nummers van Tina en Brian samen.

0: Ja.
1: Waar waren ze?
2: It is only love, en dat is alles.
0: Ja. Dat is alles, dat is alles.
1: Alles om, ja.
0: En wij gaan altijd meestal een beetje een soort carouselletje, een beetje om en om.
2: Ja?
0: Dus ik wou eens even aan onze Henry vragen. Die zal dan...
1: Ja?
0: Ja, nou, die staat klaar.
1: Ja. En, sentimentele tour, hè?
0: Ja, ga je het echt... Ja. Het lijkt wel
1: het
0: een beetje...
1: Het is jaren 80 volgens mij.
0: Ja, het is jaren 80. Uit de Greatest.
1: Ja. Ja, de Greatest. Ja,
0: nou, we gaan... En eigenlijk, iedereen zegt het is een love song, maar dat is het dus niet, hè?
1: No.

0: Ja, blijft een mooie plaat. Later vind ik dat U2 best wel bagger heeft gemaakt met Elevation en zo.
1: Ja, vanaf het moment dat hij die zonnebril ging opzetten, dat hij een vlieg was. En
0: ja, inderdaad.
1: Toen ging ik er moeite mee hebben.
0: Ik ook.
1: Ja, dat is jammer.
0: Hey, je had het al een beetje verklapt hier op podium.
1: Ja, podium 2.
0: Ja, en ja,
1: is dat eigenlijk de ghetto? Nee, is het... Twilight, nee, ik heb de podia, weet ik allemaal niet. Als ze tegen mij gaan zeggen, vrijdag of zaterdag, Edwin, jij moet eigenlijk naar dat en dat podium en jij moet die en die band gaan aankondigen.
2: Dan weet je niet welk podium dat is.
1: Dan weet ik waarschijnlijk meer te vertellen over die band dan over het podium. Ja, misschien dat ik kan zeggen, hij is 12 bij 8 meter.
0: Ja, en daar zitten zoveel schroefjes en boutjes in.
1: Ja,
0: en,
1: ja, dat is zoveel. Nee, het is allemaal met borgpinnen. Nee, ja. Inderdaad, als de Greaties de eerste set hebben gespeeld, dan gaan ze even een stukje pauze houden. En dan doen zij op muziek van Michael Jackson. En MG History, die heeft ook de eerste keer van Red Rock, heeft hij in de tent... Sorry, ik kwam even een boertje. Die heeft hij... En ben ik

0: hij is wel wereldberoemd met zijn muziek. En hij heeft hele mooie nummers gemaakt. Hij heeft met Eddie van Halen samengewerkt. Maar ook met Steve Lukather. Luke voor vrienden. Van Toto. En
1: Candyman.
0: Ja.
1: Steve L.
0: Ja. Steve L. Candyman. Ja, te gek. En de Ice Cream Man. Ja, dat zijn de gekke. Maar dat was Eddie van Halen. En Michael Jackson met Beat It.

0: Ja, ja, ja, Michael Jackson. Ja, de man met de vingers tussen de deur.
1: Dan moet ik wel met mijn hand tussen mijn benen, hè? Ja, dan krijg je alleen die...
0: Ja, schijnbaar wel. Ja. Ik heb

0: Ik
1: heb er geen ervaring mee.
2: Hey, maar van Michael Jackson, die heeft zijn sporen echt wel verdiend. Ook ja, in de hele oude soul.
0: Zeker.
2: Met zijn broertjes en noem maar op. Nou ja, maar er zijn een aantal dames die...
1: Vanaf
2: 5 jaar.
1: Moeten.
2: Ja, moeten, ja. Ja. Pats. En,
0: Papa Joe, Papa. Die sloeg het er wel in.
1: Ja, dat ja. was inderdaad.
2: Ik heb een plaatje gekozen en ik vond een hele opmerkelijke combinatie. De ene heeft grote hits gehad, de andere niet. Maar ze doen vocaal niet voor elkaar onder. Ik heb het over Etta James en Sugar Pie DeSanto. Beide zijn niet meer onder ons. En ik vond het al heel bijzonder dat ik daar een duetje van had gevonden. Het nummer heet In the Basement.

0: In the Basement. Hey, dat is een nummer, hè? Daar hebben ze toen al voor de Logstudio geschreven.
1: In de kelder
0: van het Jan van Bazouw. Maar als de plannen doorgaan, dan gaan we uit.
2: Bibliotheek.
0: Dan wordt het inderdaad, dan gaan we naar boven.
1: We gaan voor het raam zitten.
2: Ja. Ja.
0: Tok, tok, tok.
1: Ja, maar dat is wel leuk, man. Dan kunnen de mensen meer zien en dan zitten wij meer in het zicht. Ja. Dat is altijd goed. Dat is goed.
0: Ja. Ja. Dan moeten we haarkammen, Ed.
1: Ja,
2: het
1: waaide daar straks.
2: Vanmiddag zijn ze nog helemaal gekamd.
0: Van jou? Ja. Nou ja, het is een kwestie van kalmen of kammen.
1: Ja, kaal of kammen.
2: En zeumen.
1: Ja, voor mij hebben ze laatst nog een plaatje gedraaid ergens. Ik weet niet precies. Nee, ik wil seks met die kale.
0: Die. Ja, maar die gaan wij nou niet doen. Want nee. Ik ga weer eens even bij een Henry langs.
2: En dan komt er een die zegt, mercy, mercy me.
1: Oh, jij is onze Marvin. Even voor de mensen die zitten te wachten op het interview met Dennis van Nuenen. Ik heb daarnet Dennis aan de lijn gehad.
0: Over een uurtje.
1: Dennis van Nuenen van de organisatie van Red Rock. Over een uurtje wordt dat. Die mannen die hebben het gewoon stervensdruk op het moment. Dus over een uurtje hebben we Dennis van Nuenen aan de lijn.
0: Hij komt.
1: Die goede lieve Dennis.
0: Ja. Hey, Mercy Mercy Me, yes, van Marvin Gaye.
2: Yes. Good old Marvin.
0: De album van voor tot achter. Ja. En Barry Gordy wou het niet uitbrengen.
2: Nee.
0: En eigenlijk onder dwang van Marvin Gaye zelf. Oké, jij niet, dat is wel een andere maatschappij. Ja. Nou, vooruit dan. Het is de grootste succesplaat. Ik had er van stotteren. Die ooit op Motown is uitgebracht.
2: Album, hè? Bedoel het ook,
0: ja,
2: niet?
0: Het album. Een van de eerste conceptalbums. Ja.
2: Mooi.
0: Mercy Mercy voor Mr. Gordy.

0: Ed, hoor je mij? Zo beter?
1: Ja, Ed is er niet, want Ed die ligt elders lekker naar ons te luisteren.
2: Ja, Ed is er wel.
1: Ja, hij is...
2: Mij noemen ze ook Ed.
0: Ja,
1: okay. Ja, maar een andere Ed.
2: Ja, andere Ed.
1: Andere Ed.
0: We noemen jou voor het win.
2: En Ed, ja, Ed, ja, dat kan. Maar dan moet je die pacemaker van mij draaien. Ja. Dan houdt het een keer op, weet je wel. Oh, we krijgen berichtjes ook van vanuit het Waalwijkse.
1: Ja.
2: Geweldig je weer even op de radio te horen. En met best veel platen ook. Ja, ja.
1: Ja, nou, ja dat klopt.
2: Ja, leuk. Ja, normaal zijn ze gewend dat ik veel meer aan het babbelen ben.
1: Ja, vier plaatjes in twee uur.
2: Ja, vier,
0: ja. Zijn er al vier van jou gedraaid of niet?
2: Nee.
1: Twee
0: toch, hè?
2: Twee. We gaan naar de derde toe.
1: Ik heb... Nee.
2: Niet?
0: Oh, nee.
1: Ik doe nog even een van men. Oh. En dan direct kom de geit. Direct kom de geit.
2: Hey, deze show was toch helemaal rondom mij gebouwd, denk ik?
0: Gaan we.
1: Twee jaar geleden of drie jaar geleden zijn we naar Paaspop geweest. En daar stond in de Vreedschuur stond een mariachi-band spelen.
0: Oh ja, zwaar.
1: Die was zo leuk. Dus ja. ik kwam de mariachi divas, de Cindy Shea.
0: Mariachi
1: Los Camperos kom ik tegen. En dat zijn dus een vrouwelijke mariachi band.

0: Mariachi Divas.
1: Is het uit Mexico?
0: Mexico.
1: Ja. Is het speciaal vanwege de WK voetbal dan?
0: Nee, want Speedy is hier al 3 keer voorbij de studio gekomen.
1: Ja, hij kwam voorbij. Dus, arriba.
0: Ja, inderdaad. Hey, we gaan even naar...
1: De vrijdag Red Rock. Ja. Daar zijn we nog mee bezig. En voordat ik de laatste band ga doen die op het hoofdpodium volgens mij nog wel hoge ogen gaat gooien, wil ik even de rest van...
0: Zouden willen.
1: Wat zeg je?
0: We zouden willen. Wat? Voordat ik de laatste band ga doen.
1: Oh ja, nou ja, daar zitten ook mannen bij hoor. Oh. Dus nee, dat hoeft van mij niet. Nee. Maar om verder wat nog bands te noemen, niet in de juiste volgorde en dingen, maar Buck Cherry, dat is een vaste klant op Red Rock die wel wat feest kan neerzetten. Ze hebben de foute quiz en nou weet ik nog steeds niet of dat inderdaad dadelijk een soort popquiz wordt of dat het een act is of weet ik veel wat. Het wordt in ieder geval in de ghetto wordt het gehouden. Dat is een podium waar dat... Dus ik weet niet wat ik daarvan moet verwachten. En ze hebben diverse podia waar de beste muziek uit de jaren 80 en 90 gedraaid wordt. En dat gaat van house tot hard rock, van popliedjes. Het gaat alle kanten op. Wel uit die goede decennia. Maar op het hoofdpodium, daar staat van 11 tot 12. En ik heb van de week al gehoord dat ze vanuit de vergunning van de gemeente Waalwijk een uur langer mogen doorgaan. Alleen ik denk niet dat die band een uur langer, maar misschien dat ze een kwartiertje extra speeltijd krijgen. Dat zou leuk zijn. En dat daarna de DJ's op de DJ-podia's het overnemen. En maar dat de mensen nog lekker een extra drankje kunnen doen om de avond af te sluiten. In ieder geval van 11 tot 12 is er Gimme Gimme Gimme. En dat is een ABBA-tribute uit Nederland. En die hebben al op heel wat podia gestaan. En die hebben ze flink op de kop gezet. Nou ja, in de jaren 80 zat het natuurlijk vol met hits van ABBA.
0: Ja.
1: En ja, wat ik wel leuk vind, ik heb nou ook de naam van de band gekozen. Hè? De ABBA met Gimme Gimme Gimme. A Man After Midnight. Yes. Dat is eigenlijk de B-titel ervan. Nou ja, het mag dus tot na middernacht mag het dus doorgaan.
2: Dus die speelt na 12 uur?
1: Ik denk,
2: dat ze het ook na 12 uur brengen.
1: Ik denk dat ze dit om 5 over 12 instarten.
2: Ja, ik denk het ook.
1: Ja.

0: Ja, die vrijdagavond wordt een feestje, hoor.
1: Dat geloof ik best.
0: Ik ben niet echt een ABBA-fan, maar als ik dit soort nummers hoor... jij draait ook wel eens op feestavonden. Als je zo'n plaat draait, heb je gewoon de zaal aan de gang.
1: Ja, zeker weten. En bijna elk nummer van ABBA.
2: Ja. Of Cheerio, hè.
1: Afgelopen vrijdag hebben we samen dansavond gedraaid. En er was een groep en die hadden afgesproken... wij gaan Cheerio aanvragen. En op een gegeven moment, ik was zo beu. Ja. Hop. En de overige mensen stonden echt allemaal van... Dus gewoon even lekker naar die groep gewezen van daar staan ze.
0: Daar heb je het aan te danken.
2: Ja, want wij zijn met een hele grote groep, zijn wij.
0: Ja, dus. En nou zijn we onder de indruk. Ja. Wat ik nog wel wil vertellen, die Gimme Gimme Gimme, die heb ik er straks opgezocht op internet. Het zijn geen twee zangeressen, het zijn er drie. Nou moet ik ook eerlijk zeggen, de originele ABBA, die deed het ook met een paar extra zangeressen of met banden op de achtergrond hun nummers zingen. Maar er staat met deze band ook weer een band van 8 of 9 man op het podium.
2: Ja,
0: ja, er staan een partij muzikanten achter en backing vocals. En dat is ook weer een flinke bezetting.
1: Mooi.
2: Wat druk daar in Waalwijk.
1: Ja.
0: Ja, backstage hebben we heel wat uitbesteden aan eten en drinken. Ja.
1: Hey, Henri.
2: Ja?
1: Jouw bandje.
2: Dat is
1: vertel waarom jouw keuze.
2: 1975. Vind ik een van de beste nummers die ze ooit gemaakt hebben. Ja, ik weet niet, maar dat vind ik.
1: Ja, nee, dat mag.
2: That's the way of the world.
1: Ja. En van waarom deze melancholie?
2: Ja, dat weet ik niet. Het is een beetje emotioneel op allerlei kanten. Positief, negatief.
1: Oké.
2: Okay. Dus net zoals Edwin het echt zelf zei. Hij heeft ook een beetje in de labmand gezeten. Een beetje behoorlijk.
0: Ja.
2: Ja, en wie niet eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, Steven, je
2: of
1: tegenover.
2: Bent.
1: Ja, Steven van de Kostenhoek is binnen.
2: Maar ik zelf ook niet, maar wel mijn
0: ja, Steven vrouw. Ziet er ook naar uit als een jonge god, hè? Dat is gewoon niet normaal.
2: Ja. Dat ziet je ook.
1: Hey, maar,
0: ieder huisje heeft zijn kruisje.
2: Ja, meteen groter dan de ander, dat klopt.
1: Daarom, that's the way of the world.
2: Yes.

0: Wat stemmen.
1: Jongen, jongen, jongen. En wat een muzikant.
2: Oh, ik dacht dat hij een wekker uitzet.
1: Nee, joh. Nee. Nee, joh. Direct. Het maakt een psychedelisch programma.
2: Ja. Oké. Okay.
1: En
2: dan krijg ik dadelijk weer een aanval van mijn clusterhoofdpijn.
3: Erbij,
2: dat wordt ook getriggerd.
1: Nee. Dit is heel rustgevend. Oh, dit is echt, okay. Echt een fijn dingetje. Hé, ik pak even een nummertje van mezelf. Kingfisher. We gaan naar de folk. Folky muziek.
2: Moet je wel de rest van het licht uit doen, hè?
1: Ja, die, dat is dan de rest van het licht. Ja, ja die mensen thuis, hè, joh. Wat gebeurt hier?
3: Wat leuk.
1: Ja. Kingfisher, the sun will never settle. Nou, als je naar buiten kijkt, dan wil het zonnetje ook niet echt settelen.
3: Nee, de maan die settelt direct.
1: Ja, maar dan had ik Cowboy Billy Boomer in de maneschijn moeten draaien.
3: Ja, dat had ook gekund.
1: Dat had ook gekund. Maar ik heb nou The Sun Will Never Settle van Kingfisher.
3: Yes.
1: Nieuw album overigens.

0: Sun will never settle on the love I have for you.
1: Zo.
0: Oh, jongens.
1: Komen ze erop.
0: Hebben ze het over jouw melancholische lijstje?
1: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Nou.
2: Ja, daar was er toch ook wel eentje dan?
1: Ja, ik dacht wel. Ja, volgende ook, denk ik.
2: Ja, die kan erop, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de volgende is.
0: Nou, dan moet ik kijken op het scherm.
1: Kun je gaan zien, links. Die voor jou, denk ik.
2: Jongen.
0: Ja, we gaan even naar jou. We gaan even naar de middag van de tweede dag Ritrock.
1: Ja, tweede dag Ritrock.
2: Ja, ik kan alleen niet... Oh, zijn we daar al? Oh ja, maar dan moet je die tekst kunnen lezen. Daar is nou een beetje donker voor. Ik ben een oude man, jongen. Ja, zo. Bright light. Oh, we zijn al... Oké.
0: Okay. Ja, ja,
2: ik zat eigenlijk nog te denken... Dit is eigenlijk opener van het tweede uur. Ik zat
0: we zitten
2: te
0: al
2: denken,
0: in het tweede uur.
2: Ja, ja.
1: Hij zat op
2: ik zat eigenlijk te denken aan een lekkere uuropener. Ja, ik zei er net al. We gaan naar het nieuws toe. Maar ik zat eigenlijk te denken aan een lekkere uuropener... waar ik eens een keer toch nog een keer een rock'n'roll in kan...
0: roepen.
2: Ja, maar dat is deze niet.
0: Nee.
2: Deze is niet zo'n rock.
1: Zo'n Roepert.
0: Ah, ik zoek er even, weet je wel.
2: Diesel met, hoe heet het nummer?
0: Salsa Lied of Summer Night.
2: Dat is wel een lekkere daarvoor. Doen we even er zitten mensen op te wachten namelijk. Die willen rock and roll horen. Ja, dat is lang geleden.
0: Doen wij gewoon.

0: Sausalito Summer Night. Ik ben Diesel. Een one-hit wonder, volgens mij. Ja.
1: With a whirlpool in the tank. Dat is zo'n gave zin die ze dan in dat ding zetten.
0: Ik heb dat ooit meegemaakt bij een auto. Dat je bij het wegrijden, dat je gewoon echt glop achteruit de tank kan worden.
2: Ja. Hoe?
0: Vlop.
2: En toen?
0: Ja, gewoon. Dat was een Cadillac Eldorado.
1: Nog meer gas geven.
0: Dat is weer die grote vleugels achter en zo.
2: Als je stationair liep zo.
0: Ja. En dan bij het verkeer heeft vlop, hoor je dan. Ja, echt heel gaaf. Hey, we gaan even naar... hij is in het programma en hij verstoort en ontregelt aan alle kanten. En nee, ik heb het niet over jou, Steven. Nee, ik heb het over Edwin.
1: Ik ben de schuldige.
0: Ja.
1: Hey, iemand moet het doen. It's a dirty job. Somebody's got to do it.
0: Ja, hey, maar vertel.
1: Ja.
0: Trappen de zondag af met Lost
1: de zaterdag.
0: In... Oh,
1: want ik zat ook mee in de
0: natuurlijk zaterdag.
1: Meestal is een festival op zaterdag en zondag.
2: Ja, maar nou...
1: Dit keer op vrijdag en zaterdag. Ja, eigenlijk wel.
2: Waalwijk, hè?
1: Nou, ze hebben daar ooit een keer bedacht van... Ja, maar op zondag... Iedereen moet op maandag weer gaan werken. Dus
2: en
1: je hebt zondag
2: iedereen
1: een festival afsluit. Nee, dat niet. Maar iedereen gaat om 10 uur weg.
2: Ja.
1: Bij wijze van spreken.
2: Ja, ja, ja, ja,
1: op tijd gaan slapen om op maandag weer op tijd op werk te staan. Dus doen ze het op vrijdag en zaterdag.
2: Goeie zet.
1: Daar is goed over nagedacht. Ja. Over een kleine 20 minuten gaan we naar Dennis bellen. Maar we zijn zaterdag ingegaan. En ik ben niet meteen met de eerste bands, maar wel een hele leuke band. Het gaat over Anouk. En daar gaan ze eigenlijk, Red Rock gaat met Anouk, de band Lost in the Dark, gaan ze naar de eind jaren 90. Want toen brak Anouk eigenlijk pas door.
0: Ja, ja.
1: In
0: 1997
1: had ze de eerste hit. Lost in the Dark is een hele leuke Anouk-tribute uit de regio Waalwijk en Kaatsheuvel. Zangeres Naatje, die woont bij mij letterlijk om de hoek. Die doet de Haagse zangeres toch echt wel een goede eer aan.
0: Dus dat is niet Naatje.
1: Nee, net niet Naatje.
2: Ja, oké.
1: Ja.
2: Zonder pet.
1: Voor dit programma moet u toch een redelijk IQ hebben. Om het te kunnen begrijpen.
2: Ja. Of om te presenteren.
1: Als je die jingle wilt hebben, ik spreek hem in voor je.
0: Lees voor het luisteren de aanwijzing op de verpakking.
1: Ja. Thuis openen.
0: Goed schoon.
1: Niet net als dat er op de dingen staat, hier openen. Vroeger, al die Belgen, die deden, daar zetten ze op, thuis openen. Sorry voor de Belgen die nou zitten te luisteren.
0: Ja, nee, maar terug naar
1: terug naar de Girl van Anouk. Ik heb hem vroeger ooit met mijn toenmalige band gespeeld. Wat een lekker nummer is dat om te spelen. En wat een gave plaat van Anouk.
0: Ja, en hij is ook nog eens heel erg lekker om te luisteren.

0: Ja, is dat ook hier?
1: Hè? Huh?
0: Is er dat ook hier?
1: Nee.
0: Oh, oh, dat is jammer. Ik vond het met lichten net wel leuk, dus ik denk ja.
1: Ja. Hey, we weten dat onze Ed zit te luisteren. En onze Ed is toch echt wel een bluesman. En daar zijn de volgende artiesten ook. Jimmy Smith en Taj Mahal. Nummer 1 Strut. Is voor jou, Ed?

0: Ja, van dit soort artiesten hebben die gasten als Gary Moore en zo, die hebben het hiervan geleerd.
1: Ja, zeker weten.
2: Ja.
1: Van Voyn ook, denk ik. Ja.
2: Eigenlijk de titelsong van zijn album.
1: Ja, live album.
2: Live album. Dit is, ik weet niet of dit live is. Flor de Luna. Moonflower. Niet live.
1: Kunnen een dansje doen hier in de studio.

0: Carlos de Verdip. Santana.
1: De Verdip, ja.
0: Flor Luna. De Verdip. En dan kun je wel horen, hij is zijn carrière begonnen in de orkesten van Tito Puente en zo.
2: Carlos?
0: Ja. Hij heeft ook op hetzelfde label gezeten. Het Fania-label, Fania All-Stars.
2: Fania All-Stars, ja.
0: Ribéretto. Een
3: aantal jaar geleden heb ik hem nog zien optreden op het Bospop Festival in Weert. Wat is dat lekker, jongen, op zo'n festivalterrein. Het zonnetje, de zon die was. Het was net zo tegen de avond. De zon die ging net een beetje onder. Carlos Santana op het podium. Ja, jonge man. Dat is... Ik krijg ook kippenvel.
2: Ja, was het zo koud dan?
3: Ja, het was, dat was midden in de zomer.
0: Midden in de zomer.
3: Nee, dat was wel lekker.
2: Ja, en hij ging,
3: anderhalf uur

0: over het Red Rock Festival. Ook het goede doel is er. Oh, dat is wel mooi. Dan hebben ze toch genoeg geld opgebracht als ze een goed doel er nou aan
1: kunnen. Ja.
0: Nee, ik bedoel de band, het goede doel. Oh, die van Is een levende pluut. Ja, die. Mm-hmm. Maar de band van Henk en Henk. Henk Westbroek en Henk Temming.
1: Ja.
0: Alleen Temming is er niet bij.
2: Nee.
0: Hebben ze een andere tweede zanger hebben ze daar bij uitgenodigd. Ja, ze zijn eigenlijk wereldberoemd in Nederland. Wie kent er het goede doel of Henk en Henk niet?
3: Maar ook in België.
0: Ja, ook. Ja. Hij heeft
1: Pluto ook
0: in België, want dat taaltje dat was zo zacht en iedereen lacht.
1: Ja, Pluto ook, denk ik. Ook Pluto.
0: Pluto, ja.
3: Ja, zou het toch best wel
0: maar
3: goed.
0: Deze keer dus niet een tribute, nee. Maar het origineel. De
3: kijk
0: echte,
3: eens aan.
0: Ja, de echte band. Het
3: hebben
0: goede
3: ze een roltrap naar de maan aangelegd om op het podium te... Oh nee, dat was van het Kleine Orkest.
0: Maar ik denk dat ze dat nummer zeker wel gaan spelen, hè, die grote hits. En, maar voor mij hadden ze ook... Ik hoop dat die op, het, op de setlist staat van het goede doel.
3: Hey, zet hem er zelf op.
0: Ja, dat kan ook. Ik schrijf het gewoon erbij. Franse Auto. Ik vind dat een van de mooiste platen van het goede doel. Het is een hele rustige. Eigenlijk zou je hem niet verwachten bij mij.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel een hele mooie tekst.

0: Als het goed is.
1: Als het goed is wel. Als het niet goed is, dan niet.
2: Nee, nou, zeker niet, nee.
0: Nee, maar misschien als onze gast aan de phone.
1: Attentie, Dennis.
0: Dennis? Dennis?
1: Hallo, Dennis. We hebben geen Dennis.
2: Houston, we have a problem.
0: Nee, dat is hem niet. Even kijken, dan moet ik even hier nog even... Oh jongens, en we gaan nog eens keer hier kijken. Misschien zit hij wel op dit kanaal.
1: Hij zit nog hier op de...
0: Daar zit hij ook niet. Dennis heeft wel lekker muziek op staan, maar dat is hij ook niet. Dat was de non-stop.
1: Hij probeert hem door te schakelen op de tafel, het komt eraan.
0: Even kijken, misschien nu.
3: Hallo.
0: Ja!
1: Hey. Hey Dennis.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij Ongehoord Goed.
1: Je moet even die rode knop iets terugdraaien van het kanaal wat je nou op zit. Die.
0: Zo?
1: Ja, ik denk dat nou wat beter klinkt.
2: Ja, het is, ja.
1: Kan je ons goed verstaan, Dennis?
3: Ik kan jullie prima verstaan.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi. Hey, ik heb al het een en ander behandeld van Red Rock. En ook uitgelegd wat Red Rock betekent. Dat jullie, dit is de vierde editie, als ik goed heb geteld.
3: Ja, klopt.
1: En samen met Jan Dekkers ben jij een van de oprichters, maar intussen zijn er veel meer mensen bij de organisatie betrokken, hè?
3: Ja, Jan en ik zijn inderdaad aanstichters, maar ja, we hebben inmiddels 190 vrijwilligers, dus ja. Een hele grote Red Rock familie.
1: 190, ik zei er straks nog 178, dat ik op de vrijwilligerslijst had gezien, maar we zitten aan 190 vrijwilligers, dus ja, ja. Hey, hoe gaat het met opbouw? Want ik was gisteren nog eventjes bij jullie en het ging aardig hard vooruit volgens mij.
3: Dat was gisteren, ik dacht dat het een
1: vanmiddag was. Nee, dat was gisteren. Ja, tijd gaat snel, hè?
3: Ja. Nee, het gaat hartstikke prima met de opbouw. Dus we liggen in die zin, we denken dat we aardig op schema liggen. Dus,
1: ja, liggen jullie op schema? Ik heb de indruk dat jullie voor liggen, want de andere jaren had je volgens mij minder dagen aan opbouw. Of zit ik nou fout?
3: Ja. Nou ja, inderdaad. We zijn wel in begonnen. We hadden meerdere materialen tot onze beschikking dit jaar. Dus,
1: Okay. Dus die extra dagen, die kun je eigenlijk wel. Die kun je eigenlijk wel goed gebruiken, die extra dagen.
3: Ja, kun je wel meters maken.
1: Ja. Hey, ik begreep van jou dat je ook dit jaar meer podia hebt dan de andere jaren, hè? Of niet?
3: We hebben 5 area's. Ja goed, we hadden vorig jaar het geschakelde podium, maar nu is het natuurlijk opgesplitst. Dus ja, we hebben wel in die zin wel meerdere area's. Ja.
1: Ja. En de voorverkoop ging al goed, had ik al begrepen. Het is nu voor de mensen de zaak dat ze zorgen dat ze de laatste kaarten weten te krijgen. Want op een gegeven moment zit je aan je maximum en dan moet je gewoon de verkoop moet je stoppen, of niet?
3: Ja, nou, we verwachten wel een uitverkocht huis te gaan, ja.
1: Ja.
3: Dus als je erbij wil zijn, dan moet je opschieten.
1: Ja, en waar kunnen de mensen kaarten bemachtigen?
3: Kaarten via www.redrock.nl.
1: Nou, makkelijker kan het niet zijn. Ja, ik zei al, we behandelen hier al een aantal artiesten in de uitzending. En ik heb al het een en ander uitgelegd over Red Rock. Is er iets dat jij zegt van, dit moet ik toch echt nog wel eventjes vertellen? Want als ik vanavond in bed lig en ik lig met mijn ogen nog open na te denken van, oh ja, dit en dit moet ik nog regelen. Morgen moet ik zus en zo doen. Och, verrek, dit ben ik vergeten te vertellen op de radio.
3: Ik denk dat ik sowieso niet heel lang met mijn ogen open zit. Dat zal het probleem niet zijn. Nou ja, als je nog nooit op Red Rock bent geweest, dan moet je gewoon een keer gaan ervaren. Dat is echt buiten alle toffe bands en toffe mensen die rondlopen. Ja, het is een ervaring op zich. En daar zal elke festivalorganisator vertellen. Maar ik durf mijn handen wel in het vuur te steken als je bij ons een keer bent geweest, dat je het jaar erop er weer bij bent.
1: Ja.
3: Want het is een supergezellige sfeer.
1: Ja.
3: Leuke mensen, een leuke doelgroep. Alles gaat in harmonie met elkaar. En er is gewoon verdomd veel goede muziek. En ja. Elke muziekliefhebber moet zeker bij ons komen kijken.
1: Ja. Nou ja, ik ben al op heel wat festivalterreinen. Ja, ik ben al op heel wat festivalterreinen geweest. En ik weet nog dat ik 2 jaar geleden zei ik nog tegen jullie van, wauw, dit is georganiseerd. Hier kunnen heel wat grote jongens nog wat van leren. En dat meen ik. Dat meende ik toen. En wat ik ook nu weer zie gebeuren daar. Het is bij het Lido-trein in Waalwijk aan de Akkerlaan, Hoefsenlaan. En vrijdag en zaterdag. En zijn er nog dingen dat jullie binnenschieten van? Dat wil ik nog wel weten van Dennis.
0: Nou, ik ben benieuwd. Is er een bepaalde plaat die voor jou helemaal de vlag als vlag de lading dekt van retrock?
3: Een bepaalde plaat?
0: Ja, een plaat. Als jij zegt van die plaat, dat is retrock.
1: Je hoeft hem niet zelf te zingen,
3: dan
1: Dennis.
3: Dan ga je hem draaien ook.
0: Ja, als ik hem zo heel snel kan vinden, ga ik hem meteen draaien.
3: Oké, nou dan gaan we wel een plaat pakken van een band die dit jaar komt. Ik weet niet wat het genre is wat jullie allemaal draaien.
0: Alles. Alles behalve Nederlandstalige smartphone.
1: We hebben de Greaties hebben we al gedraaid, Michael Jackson, ABBA hebben we al gedaan, Anouk. We hebben het goede doel net gedaan en ik heb nog Fleetwood Mac in vooruit.
0: Ja, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg was.
1: Ja, maar hij zei eentje die dit jaar komt optreden. Ja. En dan zegt hij dadelijk, doe maar Anouk.
3: Ik heb niet heel jullie show geluisterd.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar brandlos.
3: Ja, wij gaan straks gaan we echt met vuurwerk gaan we afsluiten. En dat is met Rammstein. Dus ik zou die luisteraars maar even flikken wakker schudden.
1: Ja.
0: Hoppakee.
1: Rammstein kunnen we wel vinden, denk ik.
0: Die komt eraan, maar dan moet ik wel op hetzelfde kanaal gaan schakelen als waar jij op zit. Dus ik ga in ieder geval dag tegen jou zeggen. En dankjewel voor in de uitzending
1: komen. Dankjewel, Dennis. Ik zie je van de week nog.
3: Ja, nou, helemaal goed. Succes met de show.
0: Dankjewel. Oké, dankjewel. Hoi.

0: Zie je wel, gewoon heel die plaat voorhouden.
1: Ja.
0: Er gaat altijd wel iets mis in dit programma, maar dat geeft niet. Nou, dan weet iedereen dat waar de paar beschikbare kaarten die er zijn, ja, nog gehaald kunnen worden.
1: Redrock.nl.
0: Dus daar hebben we helemaal, kunnen ook alweer afvinken. Wat we niet af kunnen vinken is een plaat van mijn lijstje. En ik draai ze wel vaker, de Isley Brothers, omdat ik daar gewoon heel lekkere muziek vind. Titel van de plaat, verder geen verhaal bij, gewoon leuk. I Turned You On.

0: Ja, een beetje een bijzondere aflevering van Ongehoord Goed.
1: Ja.
0: Het vliegt
2: wel
1: ja, leuk.
2: Nee.
1: Niet meer.
0: Nee. En normaal dan gaat
2: kunnen
0: het
2: om... jullie ook hoor.
0: Jawel, als we daarop oefenen, kunnen we dat wel.
2: Jawel.
0: Maar we houden het bij het origineel.
1: Yes.
0: Snow Patrol.
1: Yes. Chasing Cars.
0: Een verhaal erbij?
1: Ja, persoonlijk.
0: Persoonlijk. Dan doen we die niet, maar dan gaan we wel luisteren naar het plaatje.

0: Mooie plaat.
1: Ja. Dank je wel.
0: Ja. En wij weten inmiddels het verhaal erachter. En dat geeft hem best wel wat extra lading. En ik snap dat die gewoon niet wereldkundig maakt. Hé, we gaan nog heel even naar Red Rock.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. We waren op de zaterdag en het goede doel die speelde dus van 6:30 tot 7:30. Dat kan voor heel veel mensen ook een heel mooi moment zijn. Heel mooi moment zijn om lekker ergens aan de inwendige mens te gaan denken. Want er zijn heel veel mensen die hebben echt zoiets van nou, het goede doel.
1: Ja.
2: Prima.
1: Ja.
0: Inwendige
2: ik vind
0: mens,
2: het wel leuk om die gasten weer een keer te spelen. Om te zien spelen. Goeiedag man, het is zeker 9:00 geweest. Kom niet meer
0: heen. Nee.
2: Hé, maar... voordat we aan die laatste plaat van de zaterdagavond komen. Wat er nog meer staat op de zaterdag is onder andere Buck Cherry. Dat is een vaste klant, wat ik er straks al zei. Rockford, dat is echt een Nederlandse rockband. 3 man op het podium en die rocken de... Mag ik daar nou al wel zeggen? De tering van je lijf af? Ja, dat is echt... Dus, die gasten die weten de zaal wel. Ik heb ze de eerste editie van Red Rock gezien. Ja, dat is echt gruwelijk. Kravitz, een Lenny Kravitz tribute... De re-editors, nou, daar hoef ik ook niet uit te leggen welke tribute dat er is. Rage Against the System. Waar zou dat nou... ik zou het niet weten. Maar dat is Rage Against the Machine, dus... Just Like Elton, dat is wel een, die heeft pas geleden ook meegedaan met een van die tribute-programma's. Yeah. En, de
0: Elton Billy Jones. Joel tribute, toch?
2: Ja, ja. Van Stein, die Rammstein-cover waar we net al... in diverse DJ-podia waar zelfs ook vinyl wordt gedraaid. En ja, dat is toch op een festival toch ook wel riskant.
0: Maar nee, jongen.
2: Ja? Oh ja, ja.
0: Ja.
2: Maar het is wel riskant, toch?
1: Hey. Hoop dat het niet zo hard waait.
0: De vier beste.
1: Hoop dat het niet zo hard waait daar.
0: De vier beste die ze kunnen krijgen, die zitten hier in de studio, hè?
2: Ja, je hebt ze niet gevraagd.
0: Nee. Doe je best.
2: Ik ben heel erg benieuwd naar die Fleetwood Mac tribute band. Ik heb Fleetwood Mac altijd heel erg gaaf gevonden. In de jaren 60 waren die gasten al bezig. Ja. En die decennia daarna zijn ze eigenlijk daar goed mee doorgegaan. Maar met de komst van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks... een van de echtparen in de band... En het album Rumours, ja, toen
0: waren
2: werd
0: toch,
2: het... Het
0: toch meer een vechtpaar, hè?
2: Ja, het was ook een vechtpaar, maar ook de andere twee, hè? Die, ja. En toen werd Fleetwood Mac toch echt wel een wereldmacht op de muziekwereld. En ik heb daarnet al tegen jullie verteld, in het nummer wat we gaan draaien, er zit een break in het midden en dan komt er op een gegeven moment een bas. En dat loopje van die bas, dat vind ik wel zo vet. We hebben het over The Chain, Fleetwood Mac.
0: Maar dat is toch een sampletje door André van Duin gebruikt?
1: Ik speel de bas.

0: Mag ik al? Ja?
1: Ja.
0: Wat een vette plaat dit, hè?
2: Ja,
0: we zitten bijna aan het einde van het programma, dus ik laat het dadelijk verder aan jullie. Ik vond het heel gezellig dat ik hier mocht aanschuiven vanavond.
3: Ja, het was goed om je bij te hebben.
0: Ja. Moeten we vaker doen.
3: Ja, zeker weten.
2: Ja, dat komen zeker weten.
0: Als ik weer een leuk artiest heb of iets van een festivaletje of dingen, dan kom ik weer klop ik aan.
3: Zeker.
2: Dat is goed.
3: Ja.
2: Hartstikke tof, Edwin.
0: Dankjewel.
3: We zijn aangekomen bij de laatste plaat van dit programma. En ik denk dat ik deze wel heel toepasselijk vind. Sluit er samen met jou altijd ons dansavond mee af.
2: Ja.
3: Een beetje toepasselijk, een beetje melancholische avond. Ja. Een beetje bijzondere avond. Een lach, veel lach. Serieuze momenten. Dus, hey, als het even tegen zit. Yes. Always look at the bright side of life. Blijf luisteren naar Goolse Groeven. Die pakt het direct over. En wij staan er volgende week weer, Henry.
2: Yes,
3: tot volgende week.
2: Tot volgende week. Doei.
4: Daar, Grumble. Give a whistle.

0: Ja?
1: Hallo?
0: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Waarom hoor ik mezelf weer niet?
0: Oh.
1: Hallo?
2: Ik hoor jou wel.
1: Hoor jij mij wel?
0: Ja, ik ook.
1: Ik hoor mezelf niet hoor.
0: Zo.
1: Echt mooi.
0: Ik zal zo wel even aan de knopjes draaien, Dirk. Zullen we eerst even...
2: Plugje erin.
0: Starten. Goolse Groeven, editie Hallo? 122. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. En vanavond hebben wij een...
1: Hey, nou hoor ik jou wel.
0: Hey, ja, lukt het wel? Nou, oké. Okay.
1: Is net de Muppet Show, hè?
0: Hey, Dirk, ja. We hebben weer een on-air primeur vanavond. Gilbert, welkom in de studio.
2: Ja, welkom.
0: Ja,
1: welkom. Nee, wij zeggen welkom.
0: Wij zeggen welkom tegen jou.
2: Ja, welkom terug.
0: Ja, welkom terug. Dit is wel eigenlijk te leuk om niet te vertellen. Dat je op je grond die je uit je tuin aan het afgraven bent op marktplaats zet.
2: Ja.
0: En dat er dan iemand op terug of op iemand op reageert en langskomt en die zegt: hey, heb jij iets met muziek?
2: Ja.
0: Je had een paspop sticker op onze auto gezien.
2: Ja, meerdere. Je hebt er meerdere op je auto.
0: En 3 kwartier later zijn we maar eens gaan scheppen.
1: Ja, heb je die eerst 3 kwartier over muziek staan houden?
0: Ja. Dat de vrouw op een gegeven moment zei: hey, wordt het niet tijd dat jullie iets gaan scheppen? Ja. Ja. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. En toen raakten we aan de praat inderdaad over de muziek. En het werd toch tijd dat je een keer langskwam.
2: Ja. Ja. Hij heeft een jaar geduurd.
0: Ja.
2: Meer dan een jaar.
1: Ben je een jaar aan het scheppen geweest?
2: Nee, ik ben. Ja, ik wil niet opscheppen, maar ja, zo lang duurde het niet.
1: Oké, okay, okay.
2: Nee.
0: Je bent een keer of 3, 4 terug geweest.
2: Ja,
0: zo.
2: Zeker. Ja. Ja. Ik moest toch wel wat zand hebben. Een
0: paar kuub meegenomen, ja. Maar de voorliefde voor het vroeger gitaarwerk, zeg maar. Ja. Toch wel.
2: Ja.
0: Jaren 60, 70. Vooral
2: ja,
0: 70.
2: 60, 70. Ja, daar ligt wel mijn sweet spot qua voorkeur.
0: Ja. Dus dachten wij, want wij gaan graag ook terug naar de origine van de heaviness die we hier vaak behandelen.
2: Mm-hmm.
0: En dat hebben we toevallig nog op de Roadburn Camping gedaan.
1: Ja.
0: Onder de noemer Retro Riff Ritual.
1: Zeker, ja.
0: En dus dachten wij, hey, dat kunnen we ook wel een keer op de radio doen. Want dat was een vinylset op de camping voor de gasten van Roadburn.
2: Ja.
0: Op de woensdag, als het festival nog moet starten. Laten we dat een keer on-air doen. En volgens mij is de eerste van jou, Dirk.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk is dat helemaal niet goed voor mijn financiële draagkracht, hè? Al die jaren 70 shit. En die ga ik al die LP's allemaal lopen zoeken. Of er herpersingen van zijn.
0: Ja, ja want dus, vorig jaar, weet ik nog, deden we ook zoiets.
1: Ja.
0: En toen zei ja, mag ik ook wat retro spul meenemen? Want ik heb allemaal dat oude werk niet.
1: Nee.
0: En jij bent gaan investeren.
1: Ik kan het zeggen, het gat is aardig gedicht ondertussen.
0: Dus dit jaar zei ik, volgens mij ben je zover. Alleen echt de 60s en 70s.
1: Ja, ja,
0: dat en dat is gelukt.
1: Ja. Ik ga gewoon maar door. Ik krijg een vet probleem thuis met de ruimte. Maar ja, en zo ben ik ook bij die band gekomen die we nou als eerste gaan draaien. Dat is gewoon, dan duik je dus ook maar zeggen in een soort gat, hè? In de loophole, of hoe noem je dat zeggen? Hoe moet je dat zeggen? En dan kom je bij allerlei bands die je helemaal niet kent. Waar allemaal herpersingen van zijn. En dan ga je dat luisteren. En dan denk je, oh, dit is ook vet.
2: Ja, het was een productieve tijd, hè? Echt een productieve tijd. Veel bands. Veel kleine, onbekende, obscure bands.
1: En dan hebben ze maar 1 plaatje uitgebracht.
2: Ja.
1: En dat is dan bijna niet te krijgen. En dan zijn er een paar labeltjes zo. Die dat dan onder zoveel tijd weer een keer opnieuw uitbrengen. Ook weer expres in kleine oplages, denk ik dan. En zo ook het album van Andromeda. Dat is een Engelse heavy psychedelic rockgroep. Hardrock misschien wel. En die zijn ergens in 67 begonnen. Opgepikt door John Peel.
0: Ja.
1: En die heeft hun toen een paar keer laten spelen in de radioshow. En toen hebben ze ook muziek opgenomen met als doel om dat uit te brengen op het label van John Peel. Alleen toen zijn ze iets wat harder werk gaan maken en toen was hij in één keer niet meer zo gecharmeerd van hun. Dus het is uiteindelijk helemaal niet op zijn label uitgekomen. Een jaar later pas een 69 uitgekomen. 1 plaat gemaakt en daarna nooit meer iets.
0: Hm.
1: Dus eigenlijk, bijzonder. Dat dat dan niet is blijven hangen.
0: En dit was het jaar...
1: 1969 is deze plaat uitgekomen. En de band heet Andromeda. Het album heet ook Andromeda. En het nummer heet Return to Sanity.

0: Ja, dat was Andromeda met Return to Sanity. En dat was dus te hard voor Jean Peel, want dat wou hij niet meer uitbrengen.
1: Ja, dat is in de tijd dat ouders het nog vervelend vonden dat hun kinderen naar de Beatles luisteren, want dat was te heftig,
2: ja.
1: Bestond dit ook.
2: Ja, of hij vond het nummer te lang. Dat kan ook.
1: 8 minuut 19. Ja.
0: Ja.
1: Wat langere track, maar de hitlengte van 3,5 minuut was toen nog niet.
2: Nee, dat klopt.
1: Dat was toen nog niet.
0: Je wil zeggen, had hij nooit een single van kunnen laten maken?
2: Ja, had hij wel 2 singles van kunnen laten maken.
0: Twee.
1: Ja, dat je hem om moet draaien.
0: Een dubbel single.
1: Ja. Ja, lekkere track. Echt. Ja. Jammer dat er niks meer van vernomen is van die band. Jij mag ook de volgende aankondigen, Dirk.
0: Ja, die is wel wat meer bekend. De Blue Cheer.
1: Ja, dat is een bekende naam.
0: Ja, en volgens mij hebben die zelfs al een keer op Roadburn gestaan, de Blue Cheer. Ik weet het niet heel erg zeker, maar volgens mij wel.
1: Dat gebeurt wel eens, dus het zou me niet verbazen, maar...
0: Ja. Maar de Blue Cheer, wat kan ik daarover vertellen? Americano's uit San Francisco. 66 opgericht, die band. En eigenlijk vindt men, niet iedereen, maar sommigen vinden dat de eerste heavy metal band is. Vanwege het nummer wat we... Gaan we dat... Nee, dat gaan we niet luisteren, hè? Summertime Blues.
1: Nee,
0: jammer. Oh, had iedereen op te wachten natuurlijk.
1: Die uitspraak kom je in deze jaren bij meerdere bands tegen. Dat het de eerste heavy metal band.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik dacht altijd dat Black Sabbath het was. De eerste metal band.
0: Ja, daar kun je...
1: Komen er straks nog een paar tegen waar die uitspraak ook bij gedaan
0: is. Ja. Maar wat nog wat triviale dingetjes. Het is ook een wasmiddel, de Blue Cheer. Ja, kunt maar weten.
1: Daarna vernoemd?
0: Weet ik niet. Oh. Misschien weer naar de krachtigere variant van LSD, die ook Blue Cheer heette. Misschien was dat het.
1: Dat zal hem zijn, ja.
0: Maar ik heb dus ook een beetje zitten grasduinen of die plaat nog een beetje te krijgen is, waar dit nummer op staat. Vincebus Eruptum. Nou, moet je gewoon niet doen. Is gewoon niet leuk voor je portemonnee.
1: Nee? Waar hebben we het over?
0: Ingewikkeld. Ja, gewoon... bedragen van rond de 100. Dat vind ik gewoon veel voor een oude plaat.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus, Leafhound, die ik recent gekocht heb.
0: Ja, maar die, dat is gewoon
1: 7.500 euro voor een originele persing.
0: Ja, originele persing.
1: Ja.
0: Ja, maar ergens is het wel een beetje zoek aan het raken, hè?
1: Had ik er net niet voor over.
0: Ja, nee. Ja, de markt is een beetje verzadigd, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Maar goed. Blue Cheer.
0: Ja, we gaan luisteren naar Out of Focus van de plaat Vincebus Eruptum.

0: Dat was hem dan.
1: Jamig.
2: Ja.
0: Ploegtje met out of focus. Was meer out of tune dan, hè? Of niet?
2: Ja, jij
0: vond het vals, hè?
2: Toch ook gehoord. Ja, nee, ergens was het reet de vals, maar wel echt een hele vette track verder. Ja.
0: Nee, ik vind het wel mooi dat jij daar dus dan even op vastloopt.
2: Ja, ik had het thuis opstaan. We maken dan een lijstje en dan ga ik die thuis opzetten. En ik snapte wakker uit. Volgens mij was ik aan het koken of zo. Wat is er nou aan de hand? Oh, Blue Cheer is er aan de hand.
0: Spotify loopt vast.
2: Ja, een stukje vals. Ja.
0: Jongen.
2: Maar dat neemt de pret niet weg.
0: Blue Authentiek. Cheer
2: met out of focus.
0: Out of focus. Out of tune. Oké.
2: Maar het wordt een grote Dirk-show, want je mag er nog één.
0: Ja, ik kan niks aan doen.
2: Nee, chronologisch heb ik gezegd.
0: Chronologisch, ja. Maar dan moeten we even rectificeren dan van Andromeda, want dan had ik iets gedaan. Dan mocht hij niet.
2: Ja, nee, je had een 69 gezegd, maar het was volgens mij 68.
0: Originele opname is een 68 gemaakt, ja. Klopt.
2: We zitten nu in...
1: Even kijken.
0: Nog een 68.
2: Jazeker.
0: Bij de band Dragonfly.
2: En de volgende ook, ja.
0: Ja, mooi verhaal. Die band heette eigenlijk The Legend... Toen zij hun plaat uit wilden gaan brengen, toen hebben ze een schilderij gekocht met een libel erop van een straatkunstenaar. Staat op Sunset Strip. Ik denk dat dat een heel bekend stukje ergens in Engeland is, in een stad. Sunset Strip, ik zou het niet weten. Waar heel veel kunstenaars hangen, net zoals in Parijs, hè, daar op die trap daar. Ze heet geloof ik mijn Sacré-Cœur, hè? Mm-hmm. Zeg ik dat goed?
2: Ja.
0: Geen idee. Maar, en toen hebben ze dus besloten van... dat schilderij gaan wij gebruiken als cover voor ons album. Dus dan moeten we ook onze naam van onze band maar aanpassen. Dragonfly.
2: Legendarisch verhaal vind ik dit. Ja.
0: Pardon. Oh. Ik heb allemaal last van orale druk. Sorry. Dragonfly. Met een toepasselijk nummer. Eerste nummer van de plaat. Het is toevallig ook Monday. Blue Monday heet het nummer.

0: Ja, het nummer is te kort. Willen jullie nog even een stukje doen?
1: Ja, we zijn nog een stukje ingedrumpt, denk ik. Ja.
2: Ja. Een roffeltje.
1: Dragonfly was dat. Met het nummer Blue Monday.
0: Ja.
1: Dus.
0: En een blauwe maandag was het.
1: Ja, nou, het viel bij mij gelukkig wel mee deze keer.
0: Ik vond hem nogal kak. Nou ja, dat is niet eens het beste bruggetje naar de volgende band. Die heet zo. Wij vroegen ons af hoe je het in het Engels of Amerikaans zou uitspreken. Kak.
1: Kak.
0: Maar je schrijft echt K-A-K. Een one-hit wonder. Hebben één album uitgebracht. De band, ja. Ja, ik kan niet anders uitspreken dan kak. En het eerste album heet ook kak.
1: Zegt kak.
0: 28 december 1968 uitgebracht. Op het Epic label. Dat dan weer wel. Heeft van 67 tot 69 bestaan. Eén album uitgebracht. En de zanger-gitarist Gary Lee Yoder. Die brengt nog een solo-single uit. Na het mislukken van deze band. En voegt zich daarna bij Blue Cheer. Die wij net gehoord hebben. Dus,
1: kun je dat dan rijmen? Blue Cheer met kak?
0: Ja, nee. Als je heel veel blauwe kleurstof eet misschien. Maar...
1: blauwe kak. Nee. Moet je smurfijs eten. Heel veel smurfijs. Ja.
0: Het wordt nou een iets te smeu verhaal, denk ik.
1: Ik ga toch over kak, hè?
0: Ja. We gaan luisteren naar kak met Everything's Changing.

0: Ja.
1: Dat is geen kattenpies.
0: Kak was het.
2: Kattenpies, nee.
0: Kak was het. Ja. Met Everything is Changing. Hey, hoe vaak hebben we nou kak gezegd, net voor het nummer?
1: Ja, een keer of 20 hebben we wel aangetikt.
0: 20? Denk 20 keer kak?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oké. Okay.
1: 21. Ja.
0: 21, ja. Flauw, hè?
1: Maar ja, ik ga de rest van die plaat ook wel een keer luisteren. Dit is een fijne track. Gilbert.
2: Ja.
1: Ja.
0: We zijn in het volgende jaar.
2: Ja, nu ben ik.
1: 69 komen we aan.
2: 1969, de band Spooky Tooth. Met hun tweede album, Spooky Tooth. Zoals de naam het zegt. We gaan luisteren naar het nummer Better By You, Better Than Me. En dat nummer is een keer gecoverd ook door Judas Priest. Dat. Ik weet niet of je het in die versie ook kent.
1: Nee.
2: Ooit gehoord? Nee?
1: Ken Judas Priest wel?
2: Nou ja, de meesten kennen het namelijk van de Judas Priest versie en niet van Spooky Tooth. Wat valt er meer over te vertellen? Ze werden destijds gezien als toch wel zeker net zo goed als Led Zeppelin. Die toekomst werd ze toegedicht. Zeker na dit album lagen de verwachtingen hoog. Het volgende album, waar dus iedereen een beetje naar uitkeek, dat flopte gigantisch. En mede door de inmenging van een Franse avant-gardische meneer die heel erg veel bezig was met noise muziek. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt ooit.
0: Ja, maar de naam die je wilt gaan noemen, dan gaat Steven wel op.
2: Pierre Henry.
1: Oh,
2: ja. Ja. Noise music.
1: Psyché rock is van hem heel bekend.
2: Ja. Ja, wat hun gedaan hadden, ze hadden het album gemaakt en vervolgens aan meneer Pierre Henry gegeven en gezegd van nou, maak er maar eens iets van. En die heeft dus zijn sausje eroverheen gegooid.
1: Theater.
2: Ja, en heel veel geluid. Ja. Heel veel noise, zullen we maar zeggen. En die plaat kwam uit en iedereen zat te wachten op het vervolg van het ozo goede album Spooky 2. En dat viel dus een beetje tegen. Ze probeerden het daarna nog goed te maken met het volgende album, The Last Pass. Waar heel interessant een cover op staat van I Am The Walrus van de Beatles.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, maar dan is het om een keer moeten
1: luisteren.
2: Dat
1: is wel gevaarlijk ook meteen.
2: Het is knijtergevaarlijk, want dat zijn nummers die je moeilijk kunt coveren. Beter dan. Al is dit wel een heel interessante cover.
1: Oké.
2: Okay. Ooit in de gelegenheid, luisteren. Paul McCartney vond hem in ieder geval geweldig destijds.
1: Dus, oké. Okay.
2: Ja, dat zegt ook wat, hè?
1: Ja.
2: Ik zou zeggen, gaan we luisteren.
1: Better By You, Better Than Me van Spooky Tooth.

0: Ja, ik wil hem wel afkondigen, maar het is jouw nummer, Gilbert.
1: Ja, better by you, better than me. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Geweldig nummer.
2: Spooky Tooth. Ja,
1: Spooky
2: echt.
1: Tooth. Ja, heerlijk.
2: Dat,
1: Ja, we hadden het er net nog even over, want het is eigenlijk onbegrijpelijk dat een band die zo op hetzelfde level zat destijds als Led Zeppelin eigenlijk een beetje afgegleden is.
0: Die ene plaat moet wel ontzettend slecht zijn. Ik ben nou heel benieuwd naar de slechte plaat.
1: Je moet hem maar eens gaan luisteren. Ja, weet je, goed slecht.
2: Dat is ook
1: slecht,
2: nog een leuke editie. Dat is ook nog een leuke editie om te doen. De albums waarmee bands onderuit gingen.
1: Ja. Nou ja, goed, ze hebben nog wel goede muziek gemaakt daarna. Maar ze hebben niet meer die lijn gevolgd die ze eigenlijk toegedicht was destijds.
2: Maar dat levert ook wel wat druk op, toch? Lijkt me.
1: Ik weet, ja.
2: Als je met zo'n band vergeleken wordt.
1: Ja. Geen idee. Ja. Lijkt mij ook.
2: De volgende band had een wat ander verhaal. En die kennen meer mensen tegenwoordig ook nog wel. De band Mountain. Ik heb hier gekozen voor een live opname van Woodstock, waar zij op 16 augustus 1969 optraden. Vrij vroeg op de dag, volgens mij. Uiteindelijk, je hebt die beroemde verzamelaars van Woodstock. Ik zeg altijd Woodstock, omdat daar hier dat festival in de buurt was. Nee, Woodstock in Amerika. Die eerste verzamelaar hebben ze niet gehaald. Maar op de tweede verzamelaar van Woodstock, dan zei ik het wel goed. Daar hebben ze twee tracks op staan. Deze band stond op Woodstock op te treden voordat ze een album uit hadden. Dus dit was hun derde optreden. Dat is nog wel even goed om erbij te vermelden.
1: Ja, die zijn er wel meer, hoor. Volgens mij, misschien vergis ik me, maar Santana was ook zo'n club, hè. Santana was ook een band die daar stond. Ze komen verderop nog voor in het lijstje. Eigenlijk nog voordat ze echt bekend waren bij het grote publiek.
2: Ja,
1: volgens mij zelfs ook voordat ze nog überhaupt iets gewoon een album gemaakt hadden.
2: En zijn ze dan groot gegroeid? Nou ja, als je het ook hoort, dan hoor je wel. Ja, dit is echt goed.
1: Zeker,
2: ontzettend goed geboekt ook.
1: Ja, ze zijn op Woodstock terechtgekomen en daarna eigenlijk wereldbekend geworden.
2: Juist. We gaan luisteren naar Mountain met Southbound Train live op Woodstock.

0: Thank you.
1: Night, thank you.
2: Ja. Mountain. Toch?
3: Ja.
2: Live at Woodstock. The Southern Train. Ja.
3: Ja, dat zal je derde optreden zijn.
2: Ja, dat kan.
3: Top. Ja. Ga je toch wel aardig de boeken in. Met de frontman Leslie West was altijd wel een verschijning. Iets wat...
2: Ja, ik vertelde jou het, hè. In de jaren 80 is hij een keer op tv geweest. Toen was hij bezig met een soort van comeback. En dan zag je gewoon aan die man dat hij niet helemaal meer helder was. Hij was iets te fris voor zijn doen.
3: Oh zo.
2: Maar hij speelde wel goed verder, daar niet van, hoor.
3: Ja, die kan wel spelen.
2: Mij tijdens de nightshow van Letterman of zo zelf, zoiets. Maar goed.
3: Naar de dag van morgen.
2: Wat doe jij morgen?
3: Flauw.
2: Hè? Weet ik niet. Ja, ik vraag het gewoon, hè, wat je morgen doet.
3: Werken.
2: Werken?
3: Ja.
2: En jij, Gilbert?
4: Ja, hard werken.
2: Jij ook hard werken?
4: Ja, zeker.
2: Oh, jullie werken zeker allebei bij de gemeente? Nee?
3: Nee. Yes.
2: Alleen jij?
3: Nee.
2: Alleen jij? Of niet?
3: Nee.
2: Werk je niet bij? Ja, morgen. Ik moet morgen ook werken.
3: Ja. Ja, bij de gemeente?
2: Hard werken.
4: Hard werken.
2: Bij het ingenieursbureau.
3: Oh, hard werken.
2: Ja. Ja, morgen. Dat is een band uit Amerika. Long Island, New York. Eind jaren 60. De zanger-gitariste heette Steve Morgan. Dus daarom heet die band Morgan. Hm. Je zou kunnen denken dat hij misschien het woordenboek gepakt heeft. En opgezocht heeft. Wat is tomorrow?
3: Of uit Scandinavische roots heeft of zo.
2: Ja, dat heeft hij niet. Hm. Dus ja, de hoes van deze plaat. Het album heet ook Morgan. Heeft wel bekende hoes. Want ja, het is niet hetzelfde schilderij. Maar een soort van nagemaakt plaatje van de schreeuw. Ken je dat schilderij?
3: Ja,
2: de hoes.
3: De hoes komt me heel bekend voor. Ja. Ik denk, we hebben deze band eerder gedraaid. Maar misschien is het een bekend schilderij dan. Ja.
2: Ja. Maar ik weet even de kunstenaar niet die dat geschild is. Maar een heel bekend werk. Dus daar hebben zij een beetje gepikt, denk ik.
3: En, het is hier ook geen tussenkunst en kietje.
2: Nee, dat is waar. Je kunt gewoon een schilderij kopen op de kunstmarkt. En daar dan gebruiken voor je albumhoes. Net zoals Dragonfly. Hè? Dat kan.
3: Oh, ja.
2: Dat kan gewoon. Dus... ja, wat kan ik... ze hebben maar één plaat gemaakt. En een kleine oplage. Dus een gewild verzamelobject. En gelukkig maken ze tegenwoordig weer... brengen ze hem weer opnieuw uit. Herpersingen. Dus kun je gewoon nog voor een fatsoenlijke prijs het plaatje kopen. Hm. En ik vond vooral de titel van het nummer interessant dat we gaan luisteren. Dat is Welcome to the Void.

0: Dat was... hoe heet die man? Steve Morgan van de band Morgan. Met het nummer Welcome to the Void. Je hoorde hem ergens aan het eind van het nummer ook erin vallen.
1: Ja. Heel
0: in de Void.
2: Hele fijne track. Ja. Echt.
0: Hij had al iets ingeslikt, want zijn stem bibberde wel aardig. Hè?
2: Mm.
0: Dus ik weet niet wat hij gegeten had. Iets wat kriebelde in zijn keel nog, denk ik. Mm. Nee?
2: Ik denk het. Ja. Het.
0: Kijk je me echt zo over het laatst aan?
2: Ja, jij hebt de kennis.
0: De kennis? Nee, ik maak gewoon... ik kwats er gewoon iets... Ik geef er een draai aan. Hè?
2: Oh, is het al zo laat?
0: Nee, Het is nog niet zo laat, maar... Het moet toch een beetje leuk zijn?
2: Oh ja.
0: De funhouse.
2: Oh shit, je had even gezegd hoe we begonnen.
0: Ja.
2: Nee, maar goed, ik word toch wel weer blij van de lijst van vanavond. Nu al wel weer. Ja. Leuk om in die oude tijd te duiken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, tof.
2: En daarbij hoort misschien gewoon wel een keer de volgende band.
1: Ja, de volgende band, de Stoetjes.
2: Zo vaak mogelijk, ja.
1: Ja, ik heb er een zwak voor. We hadden het er net al even over. Ja, ik heb ook gewoon een zwak voor Iggy Pop. Wat je er ook voor vindt, maar ik...
0: Die oude zombie hadden we.
1: Ja, precies. Ja. Ik vind het gewoon... Ja, ik zei net al, of je vindt hem leuk of je vindt hem niet leuk. Maar ik vind hem, ik vind hem legendarisch. Ik zet hem ook niet elke dag op, dat dan weer niet. Maar ik vind hem tof. De Stooges, Funhouse, album. Luisteren naar het nummer Down on the Street. Het is het openingsnummer van het tweede album. Het eerste album van de Stooges kreeg slechte kritieken destijds.
2: Ja.
1: Het valt moeilijk voor te stellen, maar het kreeg toch slechte kritieken. Het was te braaf. Het was te netjes.
2: Nou.
1: Ja, het zijn niet mijn woorden.
2: Nee, dat zou ik het album niet omschrijven.
1: Nee, ja, en toch werd het gezegd. Het is te gepolijst.
2: Oh, ik dacht dat je zou gaan zeggen... Het werd niet goed gewaardeerd.
1: Nou,
2: omdat ze twee keer andere versies... Want ze hadden hun opnames klaar.
1: Ja.
2: En ze kwamen daarmee bij de platenmaatschappij. En die zeiden, jullie hebben te weinig werk. En toen hebben ze gewoon alle nummers... in een andere versie opgenomen.
1: Ja. Ik heb me erin verdiept natuurlijk. En er werd gezegd van... Goh, weet je, wat je eigenlijk moet doen... is doen alsof je live optreedt. Dus hun zijn inderdaad weer terug de studio ingedoken. En hebben gewoon precies zo gek, maf gedaan... als wat ze normaal op het podium deden.
2: Ja, en dat zijn niet meer zulke brave nummers.
1: Maar dan in de studio.
2: Ja.
1: Dus Iggy heeft als een meloot door die studio lopen hoppen hoogstwaarschijnlijk. Flink onder invloed, denk ik. Stel ik me zo even voor. En dat ging dus beter. Daar kwam dus... Het tweede album uit.
2: Ja.
1: Later, maar goed, dit is een leuk feitje... dat David Bowie later nog contact opnam met Iggy Pop... nadat de band uit elkaar was gevallen... vanwege tegenvallende verkoopcijfers. Dus de Stoetjes gingen uit elkaar. Iggy zat een beetje te lummelen, stel ik me zo voor. En David Bowie die hing in een keer aan de telefoon... of die dan toch alsjeblieft zin had om nog eens iets op te nemen. En Iggy heeft dus de Stooges weer bij elkaar getrommeld. En daarom werd dat dus later ook Iggy en de Stooges. En ze zijn samen de studio ingedoken. En voor mij is het altijd het gevoel van... daar is die eigenlijk wel een beetje richting het echte punkwerk gegaan.
2: Mm.
1: Vanaf dat moment. En daarvoor was het ook niet te mals, maar... Hij trok wel lekker door, zeg maar, naar wat we nu kennen als punk.
2: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, laten we luisteren. Down on the Street.

0: Lekker, hè?
1: Zo.
0: Ja.
1: Kun je wel stellen?
0: Ja, vind ik wel. Vind ik wel heel lekker. Down on the street.
2: Is het ome Iggy of opa Iggy?
0: Ja, inmiddels is het wel zwaar opa Iggy.
2: Dat denk ik ook wel. Hè?
0: Ik zag pas geleden nog een filmpje van hem. Nou, ja, dat is echt wel een opa.
2: Ja, ja.
1: En toch. Ja, wat ik wel heel tof vind.
0: Hij rockt nog steeds.
1: Wat ik tof vind is dat hij echt wel bij diverse bandjes aanhaakt en meedoet.
0: Ja.
1: Lovely Eggs. Ik weet niet meer, ken je die? Dat is echt zo punk als het kan worden tegenwoordig. Doet hij dan een liedje mee. Ja, dat vind ik wel heel tof.
2: Zou die ook gewoon pure noodzaak zijn?
0: Ja,
2: denk je
0: ja,
2: dat hij een pensioen heeft opgebouwd?
0: Nee, dat denk ik niet. Nou, nee, wat je zegt, Dirk. Want volgens mij is hij wel een keer, nog niet zo gek lang geleden, behoorlijk failliet geweest. Ja, had niet zoveel centjes meer over.
2: Ja, ja.
1: Nee. Ja, als dat dan toch deze leuke muziek oplevert.
0: Ja.
1: Ja, let's go. Ja.
0: Ja, zo is het.
1: Ben ik blij dat hij 40 graden is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, de volgende is ook weer voor mij.
1: Ja, we zitten dan, even kijken.
0: We zitten in 1970.
1: September 1970.
0: September, ja. 1970. Santana van het album Albraxas.
1: Toen, ja, wat een plaat is dat trouwens.
0: Ja, dat is echt. Dat is,
1: die hoes alleen al.
0: Ja, die hoes is, ja, precies. Ja. Lekker ook uit die tijd. Ja, ik moet er toch ook wel bij zeggen. Ik heb het hier nergens opgeschreven, maar zo begon mijn zoektocht. Mijn zoektocht begon eigenlijk omdat ik aan het denken was van... Ik had ooit een verhaal gehoord van de Rolling Stones... dat ze een mobiele opnamestudio hebben gebouwd. En ik dacht van, nou, het lijkt me leuk om in die trend, in die lijn... Nou, bandjes en nummers te gaan zoeken die ooit daarvan gebruikt hebben gemaakt. Huh. En... dat is niet gelukt. Want de eerste nummers van de Stoetjes en die daarvoor zaten... Die hebben daar nooit gebruik van gemaakt. Maar deze wel. Santana wel.
1: Maar deze plaat is opgenomen.
0: Ja, nou, dan moet ik je heel eerlijk bekennen. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik... van sommigen weet ik het wel zeker. Van deze weet ik het niet helemaal zeker. Het is op te zoeken. Dus je kunt het wel uitvogelen als je wil. Welke er echt zijn opgenomen in die studio en welke niet. Maar in ieder geval, Santana heeft er wel gebruik van gemaakt. Dus wat zover betreft...
1: En dat was dan gewoon een grote vrachtwagen met een trailer?
0: Het was uiteindelijk het verhaal van dat Mick Jagger een groot landgoed kocht. Of had gekocht. En niet alleen daar ging wonen, maar ook daar wilde repeteren. Hij wilde daar kunnen opnemen. Hij wilde jammen. Hij wilde eigenlijk alles doen wat hij in zijn creatieve geest... Wat opkwam op het moment... ook dat hij dat wilde. En daar zat een beetje het dingetje. In die tijd had je natuurlijk gewoon opnamestudio's. En ja, eind jaren 60, begin jaren 70 ook nog... was een beetje een brave wereld, die opnamestudio mensen. Jasje, dasje. En je moest in- en uitklokken. En je moest vertellen wanneer je kwam. En alles was een soort van geregisseerd in die tijd. Van nou, als je wil komen opnemen, ja, dan moet je van tevoren aangeven. En daar hadden heel veel bands gewoon geen zin in. En die hadden zoiets van, nou, als ik midden in de nacht wakker word... en ik wil een liedje opnemen, dan wil ik dat doen.
1: Nu, ja.
0: Ja, nu. Nu
1: zit het in mijn hoofd.
0: Nu zit het in mijn hoofd, nu moet het eruit. En dat gedacht en gezegd hebbende... zijn ze dus gekomen tot het compleet inbouwen van een studio... in een vrachtwagen, in een truck. Klinkt nu heel... Ja, het klinkt nu heel normaal en redelijk haalbaar. Maar voor die tijd was dat echt... ze waren de eerste wereldwijd die ooit zoiets verzonnen en uitgevoerd hadden. En aangezien ze al best wel wat centjes op de bank hadden... kon het ook gewoon gebeuren. Ik bedoel, kosten nog moeite werden gespaard. Het ding werd gebouwd, over me toegesleept. Zat ook op een gegeven moment zoiets van een verdienmodel aan. Hè? Want er waren dus meer bands die daar het nut van inzagen. Van zo'n ding midden in de nacht naast je huis te hebben staan.
1: Ja, kon je die dan ook s'nachts bellen?
0: Je kon hem... Nou ja, nee, maar hij werd ook
1: gebruikt... Even deze kant op, ik heb een liedje.
0: Ja, precies. Nee, zo zal het niet gegaan zijn. Maar hij werd ook ingezet voor live optredens. Hij werd, er zat ook een bepaald, bleek achteraf, een bepaald geluid in die opnamestudio. Hij was op maat gemaakt, hij was custom made... niet alleen dat wat erin ging, maar ook de apparatuur die erin ging. En daar kwam een bepaald geluid uit. En
1: Maar dan krijgen de geluidstechnicus erbij.
0: Ja, nou, denk dat ik. Geen idee, dat zal wel. Er zal wel iemand bijgezeten hebben die verstand had van de knoppen.
1: Ja.
0: Ja. Dus zo was ik een beetje in die lijn aan het zoeken. Later, volgens mij, komen we ook nog... even kijken, de faces staan ook nog op het lijstje. Zo meteen. Nou ja, nog een, die hebben daar ook van gebruikt. Maar het is een hele waslijst. Van Led Zeppelin naar de Who naar...
1: Oké.
0: Best wel wat grote namen in die tijd. Wat me terugbrengt naar Santana. Ja, wie kent Santana niet? Opgericht in 1966... We hadden het er net al even over. Ze stonden op Woodstock in 68. Eigenlijk nog onbekend. Al wel dus 2 jaar bezig, maar onbekend. Nog geen album. En pas na Woodstock ging die trein lopen. In die tijd was er eigenlijk geen naam voor wat hun deden. Het was rock, het was Latin, afro, jazz. Alles ging door elkaar. En later is dat het Latin rock gaan heten, zogenaamd.
1: Ik had daar niet meteen een tweede band bij.
0: Nee.
1: Die hebben dit ook gedaan.
0: Ik kan ook niemand verzinnen die in dit genre net zo groot is geworden als Santana.
1: Luisteraar, ja. Als jij hem wel hebt.
0: Kom maar door.
1: Kom maar door.
0: Ja, kom maar door. Ik heb hier nog wat dingetjes, maar ik denk dat we misschien beter kunnen luisteren. Dat lijkt me leuk. Hope You're Feeling Better van Santana

0: Ja, ik had die nog opgeschreven. Explosieve bluesy rock. Ja, dat klopt wel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Mooi met die toetsen erdoor altijd. Ja, dit hele album is echt fantastisch. Ja. Hier staat Black Magic Woman ook op.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en nog... volgens mij, er staan nog wel meer bekende nummers op, volgens mij, dit album. Maar deze kende ik wat minder.
0: Ja.
1: Dus daar was ik wel blij mee.
0: Ja. Ja, altijd voor het bekende gaan is ook niet altijd leuk.
1: Dat is niet wat we vanavond aan het doen zijn.
0: Nee, precies.
1: Zo ook de volgende band, denk ik. Sir Lord Baltimore uit New York. Van 68 tot 76 bestaan, dus best wel eventjes. En in 2006 tot 2015 nog een reunieperiode doorgemaakt. En dit is... we zitten in december 1970 met deze plaat. Kingdom Come van Sir Lord Baltimore. En alle albums, of alle nummers op dit album zijn medegeschreven door Mike Apple. Later de manager van Bruce Springsteen. Dat was nog een leuk feitje. En dit is dus die band. Ik dacht dus dat het Budgie zou zijn. Maar dit is de band waar Cream Magazine. Cream met dubbel E. De term heavy metal voor het allereerst ever hanteert. Dus dit is de...
2: Officieel.
1: De eerste band waarbij heavy metal...
2: En wie zegt dat? Het internet.
1: Meerdere bronnen geraadpleegd.
2: Ja, meerdere bronnen?
1: Ja, ik heb een serieus bronnenonderzoek losgelaten.
2: Oké. Een
1: feitje.
2: Waaruit dan?
1: Dus nou, laten we gaan luisteren naar de eerste ever heavy metal act. Sir Lord Baltimore met Kingdom Come.

0: En dat was de band Stray van het album Suicide, het nummer Suicide.
1: Nou, dat moet dan op zijn minst de tweede echte heavy metal act geweest zijn.
0: Britse progressieve hardrock band uit... Ja, in 66 al opgericht, maar dit nummer komt uit 71. Jij zei dat de Lord Baltimore... Ja, dit is dan de tweede inderdaad, ja. Klopt, heel goed.
1: Lekker hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ik vond het meer metal als jouw Lord Baltimore.
1: Ja, het laatste
2: stuk sowieso.
0: Laatste stuk, ja. Laatste stukje.
1: Het rammelt her en der een beetje. En dat vond ik eigenlijk wel lekker.
0: Als jij zo hard speelt, dan gaat alles vanzelf rammelen.
1: Ja, zo is dat. Hey, komen we bij The Faces.
2: Bij The Faces, ja. Misschien een vreemde eend in de bijt? In het rijtje?
1: Weet ik niet.
2: Of niet? Weet ik niet. The Faces.
1: Misschien wat zachtaardiger dan de rest.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat ligt dan toch misschien aan meneer Stewart. God Stewart. Al moet ik zeggen, is die in die tijd, zeker in die periode... Ja, toch nog wel behoorlijk rauw en greedy bezig. In die periode. Dus zo heel zachtaardig was die nou ook weer niet. Ik heb gekozen voor het nummer Bad and Ruin... van het album Long Player. Nou, we hadden het er straks over de Rolling Stones opnamestudio. Dit is zeker zo'n album wat in die studio is opgenomen.
1: Okay.
2: In de mobiele studio. Het was het... Long Player, het was het tweede album. Lead vocals Rod Stewart, zoals ik al zei. Daarvoor was het Steve Marriott... die natuurlijk de leadzanger was van The Small Faces... en die vertrok naar de band Humble Pie.
1: Oh ja.
2: Ook geen kleintje.
1: Nee.
2: Ook geen, Maar goed, meneer Rot kreeg een kansje. En dat heeft hij volgens mij toch niet onverdienstelijk gedaan. En later... de band is uiteindelijk uit elkaar gevallen. Meneer Rod Stewart ging zijn eigen weg. Een grappig feitje is trouwens wel dat de Small Faces, of de Faces eigenlijk dan, in dezelfde repetitiekelder repeteerden als de Stones. Er zit heel veel kruisbestuiving tussen dat groepje en de Stones. Ronnie Wood, die is later ook bij de Rolling Stones gaan spelen natuurlijk. Mm. Dus ja, leuk feitje. Ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Bad and Ruin. From the Faces.

0: Bad and Ruin. Bad and Ruin. Ja, van de Faces.
1: Ik vind het wel komisch dat we nou Rod Stewart gedraaid hebben. Had ik nooit verwacht dat we dat ooit zouden doen.
0: Wat vond je ervan?
1: Nee, ik ken Rod Stewart wel, maar ik wist niet dat hij in de Faces zat. Nee. Of in Faces.
0: Ja, weet je? De superruige gast. En hij kwam uit een nog ruigere scene. Dus zelfs dit was alweer een soort van kleine downschaling. Want hij kwam uit een nog ruigere scene in de Faces. En uiteindelijk is hij... Ja, is die zijn eigen weg gegaan. En jij kent hem dan ook waarschijnlijk van alle softie-nummers.
1: Een solo shit, ja.
0: Ja, precies. Ja.
2: Er zit ook leuk werk tussen, hoor.
0: Daar zit ook leuk werk tussen, natuurlijk. Maar het is wel een andere koek als wat hij met de Faces gedaan
2: heeft. Ja, dat is meer voor feesten en partijen.
0: Ja, bruiloften.
2: Ja. Ja.
0: Precies.
2: Ja, dus daar haal ik, ja. Ja.
1: Wat?
2: Ja, als je daar een nummer... van hem draait, wat bekender is... en de dansvloer op zijn kop zet... dan heeft dat ook wel weer meerwaarde voor mij. Ja. Dat is een andere meerwaarde dan wat we hier draaien. Maar ja, juist. Een band die we dan ook wel eens draaien... met CY Draai, is Budgie. Ja, zo hard als het kon in die tijd, volgens mij. We zitten nog steeds in 1971. Dat is wel het jaar dat Sabbath aftrapt... volgens mij met hun eerste plaat ook... Mm-hmm. Dit is ook het eerste album van Budgie in dat jaar. 4 juni 1971 uitgegeven wordt. Het album Budgie. En daar het eerste nummer van. Ik geloof echt in, als je een eerste nummer van een eerste plaat van een beroemde band luistert... dan hoor je vaak al, ja, wacht even, hier gaan we meer van horen. Deze band is bijna helaas, zou ik zeggen, ook nog wel beroemd geworden... doordat Metallica er echt 3 nummers van gecoverd heeft. Onder andere Brad Van... maar wat dan wel weer leuk is daaraan... is dat mensen dan toch gaan teruggrijpen op... wacht even, waar hebben ze dit vandaan? Oh, Budgie. Ja. Uit Wales.
1: Maar die Crash Course in the Brain... die is wel echt super vet. En ik heb die ook op Garage Day Reserviced... die EP.
2: Ja.
1: Dat is echt zo'n vet nummer.
2: Juist.
1: Ja.
2: Misschien is het origineel nog wel beter. Goed, we gaan nu luisteren naar Budgie met... Guts.

0: Ja, als eerste band hoorden we Budgie. Was hoog. Was het?
1: Ja, dat is.
0: Budgie,
1: ik dacht
0: was altijd, een beetje hoog, hè?
1: Ik heb lang gedacht dat het een dame was op zang, maar dat is een meneer.
0: Budgie.
1: Ja.
0: Met nummer Guts.
1: Ja.
0: En daarna Atomic Rooster.
1: Ja, ja, even. We hebben het hier net over. Ik kom net tot de conclusie. Jij meent het serieus?
0: Ja. Dit nummer heet The Devil's Answer. En dit is een hele oude rockband. Uit 69. En er zitten ook voormalige leden in van The Crazy World of Arthur Brown.
1: Aha.
0: Kijk.
1: Oh, ligt daar het linkje?
0: En het enigste constante lid is toetsenist Vincent Crane.
1: Maar die staan dus op Down the Hill Festival.
0: Ja, en ze zijn in 2016 weer een nieuwe bezetting begonnen. Met toestemming van Crane's weduwe. Want meneer Crane is dood.
1: Hmm.
0: Schijnbaar.
1: Als hij een weduwe heeft, lijkt het erop, ja.
0: Maar die staan op Down the Hill.
1: Dus, ja, zo werkt dat meestal.
0: Dus we gaan gewoon naar Atomic Rooster kijken. Maar wel, ik denk een soort reïncarnatie van. Dus die, ik weet niet...
1: Maar dat linkje is dus gelegd door Arthur Brown... die wij niet afgelopen editie, maar de editie daarvoor... op Down the Hill Festival gezien hebben in België.
0: Ja, jij denkt dat?
1: Ja, dat zou kunnen, toch? Dat
0: ja, is, jij vult dat in.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, je weet het niet.
0: Nou, je weet het niet.
1: Misschien moeten we het dan aan Dries vragen.
0: Ja, dat kan. Misschien zegt hij er wel iets over.
1: Atomic Rooster, ja, oké.
0: Hij is niet zo spraakzaam, hè, Den Dries. Ja. Hij houdt het allemaal een beetje voor zich, volgens mij. Dat is ook wel een goed idee. Een
1: beetje erbij, misschien komt dat goed.
0: Ja.
1: Atomic Rooster, oké, dus die bestaan dus nog. Oh, leuk. Ja,
0: op Down the Hill. Dat is deze zomer, hè?
1: Augustus.
0: Ja, weten wij dat uit ons hoofd? Welk weekend? Volgens mij 21 en 22 augustus.
1: Ja?
0: Ja.
1: Laatste weekend van de zomervakantie in Zuid-Nederland.
0: En als je daarbij moet zijn, moet je niet te lang nadenken. Want het is al aardig ver uitverkocht.
1: Juist. Ja. Gilbert.
2: Ja.
1: Een wat grotere naam op deze lijst van vanavond.
2: Ja, zeker. Wishbone Ash. Wishbone Ash. Met het nummer Warrior uit 1972. Toen ik het aan het nazoeken was, stond ik eigenlijk een beetje te kijken van het feit dat het is het meest commerciële album van ze. Nummer 3 in de UK albumlijst. Terwijl ze toch 26 albums gemaakt hebben.
1: Oh.
2: Dus dat is best wel wat, hè? Ja. Door de loop der jaren heen.
1: Beroemde hoes.
2: Ja, precies.
0: Jij is toch met die... Het lijkt alsof Darth Vader erop staat.
1: Ja,
0: maar het is een,
1: met een rode cape.
0: Ja, het is een helm.
2: Ja, ze zaten in die tijd een beetje... Het hele album gaat ook over... Het heeft een middeleeuws thema. Er is een heel verhaal over waar het nummer over gaat. Maar het album heeft een middeleeuws thema. Waar ze bekend om stonden was hun twin lead gitaarspel. Destijds deden Jeff Beck en Jimmy Page dat ook van de Yardbirds.
1: Oh ja.
2: Lekker hard rock, progressieve rock. Door velen gevolgd of in ieder geval op geïnspireerd geraakt. Niet de minste namen. Eagles, Judas Priest, Iron Maiden van Halen. Alle hadden ze zoiets van, nou, dit is een inspiratiebron. Ik zou zeggen, laten we luisteren. Het is 5 minuten 51. The Warrior. Wishbone Ash.

0: Zo. Het was ineens klaar.
1: Ja.
0: Tot de laatste noot. Dat dan weer wel mooi, hoor.
1: Ja, dat is hier wel een thema.
0: Ja.
2: Ja. Wij praten niet,
0: ja, zo hoort het.
2: Wij praten niet door de muziek heen.
0: Nee.
2: Meestal niet.
1: Meestal niet.
0: Stukken goed. Ja. Nou, het paard is... het middel is paard is vertrokken.
1: Ja, toffe track.
0: Ja, heel.
1: Dat is wel zo'n album, als ik die een keer tegenkom, is die voor mij.
0: Ja.
2: Hij is sinds kort weer opnieuw uitgekomen. Want volgens mij is het zo'n album wat dan weer 30 jaar bestaat of zo. Of 40 jaar bestaat.
0: Nou, ik beloof, ik zal kijken of ik hem dubbel heb. Ik heb nog wel eens iets dubbel.
1: Kijk.
0: Maar kom ik hem tegen, heb ik hem dubbel.
1: Iconische hoes. Ja, Darth Vader. Mooi omschreven.
0: Ja, precies.
1: Hey, dan Gilbert, wil ik jou danken voor jouw aanwezigheid in de studio. Jouw on-air debuut.
0: Nou, graag gedaan. Jullie bedankt voor het ontvangst.
1: Fijne lijst is
0: leuk.
1: Het geworden.
0: Ja. Ja, prettig. Alles ook zo bij elkaar. Ja. Leuk.
1: Kom Chris nog een keer langs.
0: Nou.
1: Dirk ook bedankt.
2: Ja, voor de slappe klets, zou je zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat hoort er ook bij. Wel, zonder slappe klets geen goalsgroeven.
2: Ja.
1: Over 2 weken zijn wij terug met een... dan gaan we jou even uit je comfortzone trappen, Dirk. Een ambient editie. Ja.
2: Ja, jongen, jij maakt mij de pis niet lauw.
1: Nee, dan
2: kom maar op met
1: komt,
2: die ambient.
1: Komt goed, komt goed. Dan gaan we eruit met Gilbert.
0: Ja, we gaan eruit met Miss Misery van Nazareth. Van het album Hair of the Dog.
2: En dat is een slaapliedje?
0: Ja, dat heeft... Het einde, bij het einde kun je slaap vallen. Maar dat is dan ook volgens mij de laatste 10 seconden of zo.
1: 15. Fantastisch album dit, ja. Echt. Ja. Ja.
0: Ik kan er veel over zeggen. Het is wereldwijd wordt het als het best verkochte en succesvolste album gezien van de band. Meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren. Het was bedoeld, ja, slaaplied. Het was bedoeld als een liefdesliedje. Ja. Met een scherp randje.
2: Okay.
0: Dus vandaar misschien de zachte tonen op het eind.
1: Gecoverd door MC5. Ook een goede versie.
0: Ook een ook een goede band.
1: Ook een goede band, ja. Zeker.
0: Had hier ook in het rijtje gepast.
1: Oh, zeker. Ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Laten we luisteren. Miss Misery.
1: Nazareth.
0: Nazareth.
1: Wel trusten en tot over 2 weken.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen.